0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1.

0: van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Dit is Joe.
6: Good times.
5: Great music.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

0: afgelopen nacht alle ramen open hebt kunnen zetten om het huis weer wat af te koelen. Want vanaf nu gaan de temperaturen juist in stijgende lijn. Na het nieuws van 7 uur met Thomas Everiks komen de Backstreet Boys eraan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We hebben een zware voet. De politie gaat op TikTok en Alexander Bloks ligt eruit in Montreal. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
2: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom

0: officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Collega Katrien Sales heeft meer details.
1: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
0: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend en daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we voorlopig niet. En tennis dan. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets. 6-3 en 6-4 werd het. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat daar in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden en zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
2: 3 over 7 ondertussen is kijken naar de weg, maar daar is niets nieuws te rapen. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

De platenfirma vond dit een verwarrende titel. Backstreet's Back. Maar ze waren helemaal niet weg geweest. Het was nog maar hun tweede album, dus dat gaf allemaal een kortsluiting in het hoofd van de platenbazen. Maar ze hielden voet bij stuk en het is hen toch gelukt om de single uit te brengen. En die kortsluiting bij die platenbazen leek ook wel snel opgelost toen bleek dat het een groot succes was, die Everybody van Backstreet Boys. Een hele fijne vrijdag. Het is een vrijdag met gemengde gevoelens, want nog 3 Paradise Beach dagen en dan gaat dat grootste ijssalon weer op slot. Maar ik stel wel voor dat we dubbel en dik genieten van die laatste dagen. En als jij gaat, moet je zeker blijven luisteren. Want die allerlaatste goodiebag, die zou zomaar eens de jouwe kunnen worden. Dat weggelikte kleurtje van vandaag. Het is geen smaakje, het is een kleurtje vandaag. Dat moet je dus herkennen, dat is de opdracht. Eerste muziek van de man die er misschien wel voor zorgt dat jij morgen richting Westende gaat voor dat concert van Aaron Blommaert. Tranen van Goud, die gaan we zo meteen draaien. Maar eerst deze gasten nog. Dit zijn de Bee Gees en Night Fever.

0: Ik vermoed, ik ben niet helemaal zeker, maar dat hij straks op nummer 1 zal staan in de top 40. En dat zou dan wel eens een extra boost kunnen geven om er een nog beter concert van te maken morgen aan ons Paradise Beach in Westende. Aaron Blommaert, die trouwens straks ook nog eventjes zal opduiken, zo wanneer we het lijstje met de jarigen bekijken. Een beetje spanning erin houden. Tranen van Goud was dat samen met Zoe.
1: Dit is Joe.
0: Ja, aantal brouwerijen in ons land blijft maar dalen. Dat is toch slecht nieuws voor de bierliefhebber. Want wat gaan we drinken 7 dagen lang? Een beetje minder bier dus. Het aantal brouwerijen in ons land zakt voor het eerst in 5 jaar onder de magische grens van 400. Vorig jaar sloten maar liefst 28 brouwers de deuren en bleven er nog 395 over. En die teller blijft maar tikken, in de verkeerde richting dan, want op dit moment schieten er nog maar 385 over. Hoe komt dat nu? Ja, we moeten eigenlijk vooral onszelf de schuld geven. We laten dat heerlijk goudgele pintje namelijk steeds vaker staan. Schrik niet, in 10 jaar tijd is de Belgische bierconsumptie met bijna 20% gekelderd. Dat is alsof 1 op de 5 pintjes zomaar verdwijnt. En ook het buitenland helpt ons niet uit de brand, want de export daalde ook met zo'n 5%. Natuurlijk hebben de brouwers het ook steeds lastiger door de hogere energiekosten en de taxen. Maar het is ook omdat wij simpelweg gezonder willen leven. Het café op de hoek maakt nu plaats voor de Basic Fit. Politie patrouilleert voortaan ook op TikTok. De politie, uw vriend, beste vrienden van u, nu misschien ook wel jouw favoriete TikTokker, onze Belgische flikken, gaan vanaf nu ook virtueel patrouilleren op TikTok. Op Facebook of Instagram hoef je als agent niet meer aan te kloppen om jongeren te waarschuwen voor alcohol in het verkeer of cybercriminaliteit of drugs. Ze zitten allemaal op TikTok. Maar wacht even, was die app niet ten strengste verboden voor ambtenaren vanwege de Chinese spionnen? Absoluut. En daarom moeten de lokale politiezones gebruik maken van een soort, ja, vuiltoestel, zeg maar. Een smartphone die op geen enkele manier is aangesloten op dat beveiligde politienetwerk. De Limburgse politiezone Lanaken Maasmechelen is al een tijdje aan het proefdraaien met zo'n vuiltoestel. Ze posten nu filmpjes met een ludiek randje en ook een dansje, zonder al te belerend te willen zijn, dus niet met het vingertje. En wat blijkt nu uit de cijfers? Die filmpjes scoren niet alleen bij de jeugd, maar ze bereiken ook een heleboel volwassenen. Ja, dat zijn de moderne tijden.
1: Het gat van de playlist.
0: De politie die jongeren via grappige TikTok-filmpjes warm wil maken voor de arm der wet. Wat kunnen we daar muzikaal aan vastknopen? Ik ben benieuwd waar jullie aan denken. Wij hebben alvast kwestie van het denkproces wel in gang te zetten. Een paar fijne suggesties. Het zou natuurlijk alles van de police kunnen zijn. Dat ligt nogal voor de hand. Eigenlijk alles van de police, maar Message in a Bottle vond ik wel een grappig contrast met die smartphone. We kunnen het ook in de fun gaan zoeken, want ze proberen echt wel grappig te zijn in die filmpjes. It's so funny, funny what you do, honey, honey, what you do, what you mean. Dit is lang geleden, vind ik. The Sweet and Funny Funny. En dit blijft sowieso een parel van een nummer. Ik hoop het niet voor hen, maar als zo'n filmpje helemaal verkeerd uitdraait, dan zou je dit kunnen zeggen. Come up, please. Het zijn er maar een paar om de creativiteit bij jullie een beetje aan te wakkeren. De politie die nu dus grappige filmpjes op TikTok mag zetten. Wat hoort daar muzikaal bij? Ik lees het allemaal graag in onze Joe-app. En kwestie van in de sfeer te blijven, gaan we zo meteen ook een helm opzetten. Daft Punk gaan we draaien met One More Time. Maar eerst nog dit hier. Eddie Grant, Gimme Hope Joanna.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijs.

0: Ja, het was een beetje wennen aan die robotstemmetjes van Daft Punk. Maar met deze single waren we dat allemaal goed voor.
1: Het gat van de playlist.
0: Want het werd hun grootste hit, One More Time. Ja, je hebt het net gehoord, de politie mag weer naar TikTok. Ja, ze moeten wel een vuile smartphone gebruiken. Die mag dus niet verbonden zijn met het politienetwerk. Maar op die vuile smartphone mogen ze nu ook filmpjes op TikTok posten. En welke muziek kunnen we daarbij verzinnen? Ja, je kan je wel voorstellen dat dit een paar keer is binnengekomen. YMCA. YMCA, dat is een plaatje dat we ook kunnen gebruiken als we het hebben over cowboys, over brandweermannen. Wat zat er allemaal bij? Maar dus ook een politieagent. Dankjewel voor de suggestie. Dit is ja, zeker een keer of 100 binnengekomen. Peter, Karin, Nicole, Karin uit Londerzeel ook. Ben uit Sint-Niklaas. Dan kunnen we nog een tijdje doorgaan. The Strangers en bij de Rijkswacht. Dus dat is ook voorgesteld. Dit is ook een paar keer binnengekomen. Zou dat nu te maken hebben met die passage aan ons Paradise Beach afgelopen woensdag? Karen uit Wevelgem, Erwin uit Tielt, Veronique uit Birnem. Allemaal stelden zij een nummer van K3 voor bij de politie. We hebben een hele leuke die ook heel vaak is binnengekomen. Dat is deze van Modo. 1,
2: 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte keks, 7, 8, goed

0: Er is één ding dat ik niet moet doen en dat is vertellen uit welk decennium dit plaatje komt. Het is maar één decennium waar dit soort zottigheid werd gemaakt. Man toch, Modo en Ein, Zwei, Polizei uit de jaren 90 uiteraard. Macarena, die gaan we zo meteen draaien, die is van Los del Rio. Ondertussen is het 19:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we van Thomas Everings.
1: Goedemorgen, we rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS, die in HLN staan. 2 op de 3 bestuurders rijden sneller dan toegelaten, die 30 km per uur. Walen die hebben een zwaardere voet dan Vlamingen. En gemiddeld in een zone 30 rijden we 41 km per uur. Nog nooit werden er bij ons zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. De helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft de Tijd. Mogelijk piekt dat cijfer nog harder, want de cijfers zijn tot eind juni geteld. De voorbije hittegolven zitten daar dus niet bij. En Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets, 6-3 en 6-4. De dag die start zonnig, nadien af en toe een wolk, maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer, tot 28 dan. En zondag opnieuw 30 graden of meer.
0: Ja, elke dag een paar graden erbij, tot we weer zijn opgeklommen tot die 30 graden. Wat is dat deze zomer toch niet te geloven? Alle details straks na het nieuws van 9 uur bij Jonas natuurlijk. Nu eerst naar de weg, want er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: arena.
1: Zaten we hier in 1996. Dat was het jaar waarin we eerst de single volledig konden meezingen. Die Macarena. En een paar weken later kenden we allemaal de choreografie die erbij hoorde. Ik weet nog dat je op die I een halve draai moet doen. De rest ben ik alweer volledig vergeten. Meestal kijk ik gewoon naar wat de rest doet. Macarena van Los Del Rio. Ja, het moest ooit gebeuren en vandaag is de dag. De allerlaatste goodie bag voordat Joe Paradise Beach ligt hier te blinken. Het zou toch wel heel straf zijn als die jouw richting uitgaat. Er is wel één ding dat ik nu al moet zeggen. Je moet nog in dat prachtige ijssalon van ons geraken. Dat is aan de Koning Ridderdijk in Westende, dat is het adres. En als je van plan bent om daar vandaag, morgen, of misschien ga je wel naar het concert van Aaron Blommaert morgen of zondag, daar naartoe gaat, heb ik goed nieuws, want dan zou die laatste tote bag de jouwe kunnen worden. Dat is niet het enige. Wat zit er allemaal in? Een t-shirt, een Joe sleutelhanger, een Joe strandbal en een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op de Joe Paradise Beach. En dat doe je door in het volgende nummer de juiste kleur, heb je dat gehoord? Weg. Die is weggelikt door te sturen in de Joe-app. Een kleurtje dus dat je ook kan vinden in ons ijssalon, hoor. Dat gebeurt daar wel. Dit is de opgave en nog eens een link naar die mannen met hun TikTok-account. The Police. Welk kleurtje heb je hier weggelikt? Zometeen doorsturen via de Joe-app. En ondertussen al heel veel succes.

0: Vanavond bij VTM geeft K3 alle kleuren van de regenboog aan. 10 om te zien. En bij VTM2 vlucht Gerald Butler naar Greenland voor de komeet inslaat. Vanavond bij VTM en VTM2.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
5: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
6: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
7: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
5: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
8: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
5: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
9: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Dit is Joe.
10: Joe Summer.

0: Het is 7:45 op deze vrijdag. En dit was Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En we gaan naar Amélie in Diksmuiden, als ik dat hier goed heb. Ja, in Diksmuiden zitten we. Goedemorgen, Amélie.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, een tijdje geleden zat je ergens anders. Ik lees hier dat je met het gezin bent gaan wandelen in Zwitserland.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe is het daar geweest? Vorige week nog, hoor. En hoe is het daar geweest?
1: Ja, vorige week nog. Ja, zeer goed, zeer goed. Eigenlijk ook zeer warm om Zwitserland te zijn, maar het was een topvakantie.
0: Ja, en ik lees hier dat je met de twee kindjes bent gaan wandelen van 3 en 4 jaar. Amélie, jij moet mij iets uitleggen. Hoe ga je wandelen in de bergen met kinderen van 3 en 4 jaar? Ik denk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn hoe je dat hebt aangepakt.
1: Nee. Maar we zijn met Intersoc op vakantie geweest. Dus die gingen eigenlijk op hun niveau. Allee, die waren in hun eigen club.
0: Oh,
1: dus eigenlijk met de volwassenen ga je dan ook in groep wandelen of alleen. Maar goed, we hebben ook wel de kinderen een keer meegenomen. En zo'n rugzak. Ja, die kon al wat stappen, ja.
0: Ja, maar dan is dat eigenlijk een soort van kidsclub, heb ik het zo ongeveer juist, waar de kinderen allemaal activiteiten doen. En de zeg maar volwassenen, die gaan dan, die trekken de stapschoenen aan en die trekken de bergen in. Oké, goed geregeld, Amélie. En het was een topvakantie, lees ik.
1: Ja, het was heel leuk, het was heel leuk.
0: Fantastisch. En ben je al aan ons Paradise Beach geraakt? Want je woont in Diksmuiden. Als ik zo de kustlijn een beetje voor mij zie, want ik ben daar niet geweldig goed in, maar er is bijna een recht lijntje richting de kust, denk ik. En dan zit je in Westende. En ben je al geraakt?
1: Dat is niet ver.
0: Ja, ben je er al geraakt?
1: Ik ben nog niet iets gaan eten of iets drinken, maar ik ben er wel al gepasseerd met de fiets.
0: Ah, met de fiets. En dan even gestopt, neem ik aan, voor je favoriete zender te zien, of niet?
1: Ik had dan eigenlijk niet veel tijd. Aha. Dus vandaar eventjes gepasseerd.
0: Maar nu heb je het perfecte excuus, want er ligt iets klaar voor jou, waardoor jij eigenlijk een beetje VIP wordt. Een tote bag met een strandbal erin, dat zullen die 3- en 4-jarigen daar ook wel tof vinden. Dus, maar dan moet je hem wel eventjes gaan ophalen en moet je wel eventjes stoppen. Dat ga je dan doen, hè, de komende dagen. Amen.
1: Klopt, inderdaad. Ja,
0: fantastisch,
1: klopt.
0: Goed. Right, vertel eens welke kleur we hadden weggelikt daarnet.
1: Red.
0: Red light, die zat in Roxanne van de police. Je mag het dus gaan ophalen daar. Je bent de laatste winnaar van deze zomer. Amélie, ik wens je nog een hele fijne vrijdag en welkom daar in ons Paradise Beach. Tot nog eens, hè.
1: Oké. Super, dag.

Als je een videoclip moet maken over wegrennen en ook naar een ander land gaan, dan kost het wel een centje natuurlijk. Hij is opgenomen in 4 landen, die videoclip van One Republic in Japan, Zuid-Korea, Indonesië en Singapore. Ja, dat heeft dus wel wat geld gekost. En Donna Summer, die hadden we daarvoor met This Time I Know It's For Real. Het is vrijdag en dan maken wij hier altijd een cocktail een beetje vroeg. Ik weet het wel. Maar je kan niet vroeg genoeg beginnen aan de voorbereidingen van het weekend. Hè? Dus als we nu al wat inspiratie kunnen bezorgen voor een lekker drankje vanavond, dan is dat toch niet slecht. En het voordeel is dat je dan alles nog op tijd in huis kan halen om straks iets lekkers bij elkaar te shaken. En van mij moet je die inspiratie niet verwachten. Ik schakel de hulp in van een echte cocktailconnoisseur, Manuel Wouters. Die ken je misschien wel van Jam TV of van zijn bistrobar Mill Hill in Casterlee. En die kent zo eventjes 3000 cocktailrecepten uit zijn hoofd. Ben benieuwd wat hij er vandaag uit zal toveren. Dat horen we straks dus na het nieuws van 8 uur. We hebben nog 2 platen tot aan het nieuws van 8. Dat is de nummer van Bronski Beat zometeen met Small Town Boy. En deze Desiree zit ervoor met Live.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Het is de laatste dag dat mijn koffer in de Joe Studio staat. We gaan ze straks buiten rollen, maar we gaan er nog wel één belangrijk ding in steken. En dat kan jou een topweekend opleveren. Eerst het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ons land gaat de Noordpool beveiligen. We hebben massaal airco's gekocht en opnieuw een boete voor Meta. Ons land stuurt volgende maand 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaanse president Trump te sussen. Dat zegt collega Rob van Erk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft de Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers.

0: Minister Kenta heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook, maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs of online veiligheid bijvoorbeeld. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500.000 euro, een half miljoen dus, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van dat bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest gaat naar preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens alles voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze ofwel tegen een Taiwanees-Chinees duo of tegen een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner, die werden uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. En zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Opnieuw 30 graden of meer. Wat is dat de komende dagen? Want er wordt gesproken van een nieuwe hittegolf. Wel, Jonas heeft alle details na het nieuws van 9. Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E403 tussen Roeselare, Rumbeke en Moorsele. Daar verlies je nu 8 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

vertelde een tijd geleden dat ik een fan was van de videoclip van dit nummer met de poppen van de Spitting Image. Misschien ken je die nog wel, dat was echt een grappige tv-serie vroeger met de poppen van onder andere Ronald Reagan en Margaret Thatcher. Maar ik wist niet dat er nog altijd van die grappige filmpjes werden gemaakt. Iemand stuurde een berichtje, het bestaat nog altijd. Niet meer op televisie, maar wel op YouTube. Ze hebben een eigen Spitting Image kanaal en ze hebben ook recente poppen toegevoegd, zoals Zelensky en Trump. Grappig om die daarin te bekijken. Het is een spannende dag vandaag, zeker als jij een lijstje in de buurt van je radio hebt liggen waarop ondertussen al 4 items zouden moeten staan. Daar komt dit uur een 5e bij. En in het volgende uur ga ik je de vraag stellen om al die 5 items door te sturen. Gewoon via de chat van onze app. En dan is het helemaal uit je handen. En dan moet je vertrouwen op die computer hier dat jouw naam er wordt uitgepikt. En als je dan alles perfect kan opsommen wat wij er deze week hebben ingestoken, dan mag jij dankzij Anatura naar de Ardennen. Eerst gaan we shaken. Dan heb ik het over de cocktail van Manuel Wouters. Maar dat kan ook met je hele body natuurlijk, hè, want we hebben de Gibson Brothers zometeen met Que Sera Mi Vida en ook dit hier van Mark Ronson en Amy Winehouse. Dit is Valerie.

0: Het is pas morgen dat we weer echte temperaturen zullen zien stijgen, maar toch al een exotisch nummertje. Van de Gibson Brothers, Que Será Mi Vida, en daarvoor Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse. Ja, de ideale manier om zo'n zonovergoten weekend te starten is met een cocktail natuurlijk. En daarom bel ik elke vrijdag met onze cocktailman Manuel Wouter. Ik zei het net al, Jam TV en ook Mill Hill in Casterlee. Maar ook de man van het boek The Art of Making Cocktails, met 3000 cocktails in zijn hoofd. De man om vandaag opnieuw een verrassend receptje te delen. Manuel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt een leuk verhaal, want je moest eens op een huwelijksfeest voor cocktails zorgen en dat was bij een Indiaanse familie. Vertel de details er eens over.
1: Inderdaad, dat was in Mumbai en er was een groot huwelijksfeest en die familie had gezegd van kom cocktails maken bij ons met je team. We zijn naar daar gevlogen en daar was dan ook een aparte VIP-bar. En die familie had dan gevraagd van luister, welke cocktail gaan jullie voorstellen? En ik had gedacht aan de Yellow Fever, een cocktail die ik al wat langer had uitgevonden en het paste zo'n beetje in het concept. En Richard Branson was daar. Dat was echt allemaal celebrities. Het is ongelooflijk. Ook Enrique Iglesias. Die kwamen daar in één keer aan het oog. Want ja, wij worden er ook niet op voorhand ingelicht wie er allemaal gaat zijn. Ja. Maar het was een ongelooflijke gezellige sfeer. Ze hebben de cocktails gedronken. En hetgeen wat ze graag lusten. Hè.
0: Ja, dus Enrique Iglesias en Richard Branson hebben de cocktail gedronken die we zo meteen gaan uitleggen. Doet dat iets met jou? Want elke keer als we dat vragen, dan ga je er dan makkelijk over hem. Oh, Enrique en Richard. Maar ik neem aan dat je dan toch echt wel trots bent op wat je hebt gedaan. Hè?
1: Ja, inderdaad. Want je beseft pas nadien wie er aan het oog heeft gestaan. Hè. Hij zegt, godverdomme, dat zijn toch allemaal bekende kerels hier. We worden niet op ingelicht en zo. Maar ja, die zijn toch ook sociaal en die babbelen zoals andere gasten. Hè. Ja, dus het doet wel iets met jou. Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Vertel eens hoe we beginnen aan de Yellow Fever. Wat zit er allemaal in?
1: Dus die Yellow Fever, we nemen eerst een martini-glas. Dat heeft niks te maken met martini, maar dat is een groot glas met een grote rand. En dan nemen we een stukje verse gember. We wrijven die gember over het glas en dan dippen we die in de rietsuiker. Dat zetten we eventjes opzij. Dan nemen we een mixglas. We nemen donkere rum, 4,5 centiliter ongeveer, gembersiroop, vers sinaasappelsap en limoensap. En eigenlijk moet daar niet meer bij hard shaken, krachtig shaken met ijs. En dan zeven we dat in dat martini-glas en dan zijn we klaar. En dan kan je nog genieten.
0: Ja, met dat limoensap erbij lijkt het mij een hele frisse cocktail. Maar ik weet niet
1: heel verfrissend, een beetje zoet-zuur van smaak. Maar het is echt een cocktail waar je echt van kan genieten. Alright. Met een lekkere spicy bite van de gember.
0: Ja, die gember erbij, dat is altijd lekker. Hè? Alright, dus we gaan dat hier noteren. En we sturen het door. Iedereen die recept doorstuurt via de Joe-app, die krijgt dat receptje volledig in alle details. Zodat je eventueel straks een Yellow Fever van Manuel Wouters kan maken. Ik wens je een heel fijn weekend en bedankt voor deze tip. Tot nog eens, hè.
1: Tot nog eens, dag. Merci.

0: Amen.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a muscle of a lunch garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

Als ik jou zou vragen welke ex-Beatle heeft in 3 decennia een nummer 1 hit gescoord, dan zou je misschien denken aan Paul McCartney of John Lennon, maar dat zouden allemaal foute antwoorden zijn, want het was de man die we daarnet hebben gehad. George Harrison en Got My Mind Set On You, dat was zijn hit in de 80s. Als je een fan bent van Creamy, heb ik een goede tip, want er is een nieuwe reeks online gezet, net op VTM Go Plus van Farouk Özgenes. In de gloednieuwe reeks Top Gangsters op VTM Go Plus zoekt hij de meest beruchte ex-criminelen van ons land op. Dat is een indrukwekkend lijstje. De bezieler van de Luikse maffia bijvoorbeeld en het brein achter de grootste diamantroof van de 21ste eeuw tot een internationale wapenhandelaar die aan Gaddafi heeft geleverd. Zij zeggen het criminele leven achter zich te hebben gelaten en ze blikken nu zeldzaam openhartig terug op hun keuzes. Maar de vraag is natuurlijk, waarom kies je in godsnaam voor een leven in de misdaad als je weet dat jaren achter de tralies eigenlijk onvermijdelijk zijn? Hoe krijg je zulke zware jongens zover om dat voor de camera allemaal uit te leggen en te vertellen? Dat is toch wel straf. En ook een bekentenis van die wapenhandelaar Karel de Schutter. Dat verhaal ken je ook wel waarschijnlijk. Wel, de reeks staat nu online, maar we gaan straks toch wat meer details vragen aan Farouk Özgenes, die er alles over vertelt. Hoofdpunten uit het nieuws, die komen eraan zometeen, naar deze Matthias Reim.

0: hebben. George Michael zometeen met Faith. Ondertussen 8:55 geworden. Tijd voor de hoofdpunten uit ons nieuws. En die krijgen we van Thomas Everings.
1: Goedemorgen. Begin september vertrekt een 30-tal militairen richting Groenland om daar het Noordpoolgebied te beschermen. Samen met andere NAVO-landen doen we dat. Doel is dubbel. Aan de ene kant oefeningen houden en landen als Rusland en China afschrikken. Aan de andere kant de Amerikaanse president Trump sussen en tonen dat de NAVO Groenland ook deftig kan beschermen en dat de VS dat niet per se hoeft te doen. Een monsterboete voor Meta, het moederbedrijf boven Facebook en Instagram. Dat moet een kleine 500 miljoen euro neerleggen, omdat het jonge gebruikers niet genoeg beschermt tegen bijvoorbeeld online pesten of verslavende content. Meta werd daar trouwens alles voor veroordeeld. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. Magali Kempe en haar Russische partner, die zijn dan weer uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer, 28 graden en zondag 30 graden of meer.
0: Af en toe een wolk, die moeten we gewoon zien te vermijden en dan kunnen we dus weer genieten van het zonnetje en bij aangename temperaturen, dat mag ook wel eens. Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E429 tussen de Bergense Steenweg en de Welkomstlaan. Daar moet je nu 7 minuten bumperen.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Because I gotta have faith.
1: Dat zal Farouk Özgenes ook nodig gehad hebben van die topcriminelen voor hij ze mocht interviewen. Waarschijnlijk een beetje vertrouwen, een beetje faith. We gaan hem zo meteen bellen. George Michael was dat. Maar er staat hier al een hele week een reiskoffer in de studio. Die staat hier al een tijdje, hoor. Maar we maken ze elke week leeg. Vandaag gaan we ze voor de laatste keer leegmaken. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we ze nog vullen met een extra item. Ondertussen liggen er al 4 items in. We gaan het volgende item erin steken. Ik hoop dat je je lijstje in de buurt hebt. Want het is toch wel belangrijk dat je dat hebt. Want als je straks kans wil maken op die 2 overnachtingen in het Anatura Hotel en Spa Luxemburg voor 2 personen met een luxe ontbijtje erbij en een dagje spa met champagne en een 4-gangenmenu in het restaurant. Hoe klinkt dat in de oren? Dat is toch echt onwaarschijnlijk. En het ziet er ook fantastisch uit. Je moet maar eens op de site gaan kijken. Anatura.be. Dat laatste item ligt hier klaar. En je zou kunnen denken, dat is iets raar. Namelijk een komkommer, beste vrienden. Ja, als je op wellness gaat, dan word je daar in de watten gelegd natuurlijk. Maar je moet jezelf ook een beetje verzorgen. En dan kan je zo van die schijfjes snijden en op je ogen leggen. Dat is echt het wellnessbeeld, toch? Komkommerschijfjes. Maar dus komkommer is het laatste item dat we in de koffer steken. Zet het mee op je lijstje. Als je nu aan het kijken bent, dan toon ik nog heel snel wat er nog allemaal in zit. We hadden dit ook mee. We hadden de persoonlijke verzorging. We hadden iets heel handigs mee. En we hadden ook... Iemand vroeg daarnet, is de kleur belangrijk? Kleur is niet belangrijk. Die mag je erbij zetten, maar dat is niet nodig. We hebben gewoon de namen nodig. Straks dus noteren dat allemaal op je lijstje. En straks gaan we vragen, welke 5 items hebben we in die koffer gestoken? Zet dat berichtje misschien al klaar. Straks zo binnen een dik half uurtje gaan we dat vragen. En dan mag je dat doorsturen. En dan wens ik jou heel veel succes.
2: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank je.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.

0: al die mensen die dan straks het recept voor de Yellow Fever hebben opgevraagd, daar straks aan beginnen, dan is er ook een serieuze Lemon Tree voor nodig, denk ik. Want dat zijn er heel veel. Fool's Garden met Lemon Tree. Ik zei het er net al, er verschijnt vandaag een nieuwe reeks op VTM Go Plus. Top gangsters. Farouk Özgenes deed iets wat weinigen durven, denk ik. Hij keek de vijf beruchtste ex-criminelen van België recht in de ogen. En we hebben hem aan de lijn op dit moment. Farouk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, van de Luikse maffia tot een internationale wapenhandelaar. Het zijn mannen die de pers normaal toch wel een beetje zou mijden. Hoe heb je hen zover gekregen om toch met jou te willen praten?
1: Wel, ik heb verschillende gecontacteerd uiteraard. En uiteindelijk zijn we bij deze vijf ex-gangsters, moet ik zeggen, beland. Die toch bereid waren om terug te komen op hun opmerkelijke carrière in de misdaad. En die, laten we zeggen, het toch ook overleefd hebben. Hè? Want het gemiddelde leven van een misdadiger is toch niet zo lang. Zeker niet die criminelen die vooral die zware jaren hebben meegemaakt. Ik spreek dan over 20, 30 jaar geleden.
0: Ja, en misschien was dat ook een manier om nog eens om te gaan met datgene wat ze hebben gedaan. Door erover te praten, bedenk ik dan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Wel, er zijn er een aantal die ook een boek hebben geschreven over hun misdaadcarrière. Dus er was een zekere bereidheid om te vertellen hoe dat leven was. Maar ja, goed, een boek is één ding. Je wil het hen ook horen vertellen. En ja, dat zijn toch wel opmerkelijke verhalen, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja, dat zal wel, ja. We gaan zo meteen een fragmentje beluisteren. Zeg, sprak je niet in een studio, maar op hun oude schuilplaatsen of zelfs vlakbij een plaats delict? Dat zijn beladen plekken voor zo'n soort gesprek. Hè? Wordt dat dan een ander gesprek?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Omdat je ze meeneemt naar een plek die belangrijk was voor hun leven. En of die een rol gespeeld heeft. Met Karel de Schutter bijvoorbeeld zijn we naar Saint-Maxime getrokken. In het zuiden van Frankrijk. Hij heeft daar een groot domein. Waar hij trouwens ook na de moord is gearresteerd. Er werden ook wapens gevonden. Hij heeft ook een tijd in de Franse gevangenis gezeten. Dus we keren terug. En het was voor hem ook na bijna 30 jaar een terugkeer naar een plek waar hij al die tijd niet geweest was. Met Marcel Abraham zijn we uiteraard naar Luik getrokken. Hè, de peetvader, onmiskenbaar. De grote gangster. De OG, als ik het moet zeggen, van het banditisme van die tijd. Echt overvallen plegen op geldtransporten. Met heel veel wapenvertoon. Leonardo Notar Bartolo, dat is eigenlijk de man die verantwoordelijk was voor de grote diamantkraak in Antwerpen. Hij behoort tot wat men noemt de Turijnse school van inbrekers. Dus zijn we ook naar Turijn getrokken waar hij woont. En dat zijn toch plekken waar ze zich, laten we zeggen, meer op hun gemak voelen. En dat vergemakkelijk natuurlijk het gesprek. Hè.
0: Ja, je stipte Karel de Schutter al aan, veroordeeld voor de beruchte moord op veearts Karel van Oppen. In de reeks laat hij een serieuze bom vallen. Ik stel voor dat we eventjes gaan luisteren naar een stukje uit jouw reportage.
2: Wat opviel tijdens het proces was dat Alex Verkouter altijd bleef ontkennen. Blijft toch altijd zo'n beetje het gevoel dat hij misschien iets te verbergen had of dat er mogelijk nog andere mensen bij betrokken waren die niet op die beschuldigde bank zaten. Klopt dat? Of was Verkouteren de hormonenmafia?
3: Nee, er waren nog meer mensen bij betrokken, wie ze namelijk nu niet gaan noemen, maar die wel bekend zijn. Nog minstens drie anderen.
2: Die betrokken waren bij de organisatie, bij de opdrachtgevers?
3: Bij de opdrachtgevers voor liquidatie.
2: Dus die zijn weggekomen met een moord?
0: Die zijn weggekomen met een moord. En dan zie je jouw reactie. Jij kan het bijna niet geloven, hè?
1: Ja, ik had ook niet verwacht dat hij dat zou bekennen, als ik dat zo mag zeggen. We mogen niet vergeten dat Karel de Schutter toch een belangrijke rol heeft gespeeld bij het organiseren van die moord op Karel van Oppen. En dat hij dus een insider is. Dus hij had contact met verschillende personen. En toen het proces in 2002 plaatsvond in Antwerpen, zaten vier mensen op de beschuldigde bank naast Karel de Schutter. was dat ook Alex Verkouter, die beschouwd werd als de opdrachtgever, en verder de uitvoerder Albert Barré en ook tussenpersoon Germain Daane. Maar als je Karel de Schutter volgt, dan hadden er veel meer mensen op die beschuldigde bank moeten zitten. Zeker 3, zegt hij. En hij weet ook exact over wie het gaat. Hij heeft die namen nooit genoemd tegen de politie en ook niet tegen mij.
0: Ja, mannen zitten toch nog vol met geheimen natuurlijk, maar er worden toch wel heel veel geheimen ontsluierd in die nieuwe fantastische reeks die we alleen maar kunnen aanraden. VTM Go Plus, daar is ze dus vanaf nu te bekijken, Top Gangsters. Dankjewel Farouk en ik wens je nog een hele fijne vrijdag.
1: Voor jou ook, dankjewel.

0: De Antilliaanse feesten zijn beland. Daar hoor je dit ook wel eens.
1: Agata.
0: Zo heet die muziekstijl van Aventura en Obsession. En die zijn ondertussen begonnen, hè? Antilliaanse feesten. Komt er nu een derde hittegolf aan, ja of nee? Dat gaan we zo meteen vragen aan Jonas. En hoe zit het met die temperaturen de komende dagen? En natuurlijk geven wij straks dat allerlaatste verblijf weg. Als je nu binnenkijkt in onze studio via de Joe-app of je gaat naar VTM Gold, dan zie je misschien nog wel wat liggen in die koffer. Stel dat je iets gemist zou hebben, dan kan je het op die manier proberen te ontdekken wat daar allemaal in zit. Straks ga ik je vragen om al die 5 items door te sturen. En dan maar hopen dat we jou aan de lijn hebben en dat laatste reisje naar jou gaat. We zijn op weg naar het nieuws. Komt eraan zometeen om 9 uur.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Zullen wij die zonsverduistering kunnen zien woensdag of zijn er wolken? Ik ben benieuwd wat Jonas daarover kan zeggen. We kunnen natuurlijk nog altijd naar Spanje vertrekken. We gaan het hem vragen na het nieuws van 9 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Belgische militairen op NAVO-missie naar Groenland. We hebben massaal veel airco's gekocht. En goed nieuws voor Elise Mertens op Montreal. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaanse president Trump te sussen. Dat zegt collega Rob van Erk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook, wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werd er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft de Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet meer mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. Magali Kempe en haar Russische partner, die zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25.
1: En goed nieuws om dit laatste uur mee te beginnen, want er staan geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne en Klaas.

0: platenfirma dacht, wat brengen ze hier binnen? Zeg, de Dexys Midnight Runners. Ze met een accordeon en met viooltjes in het moment, op het moment dat er heel veel synthesizers werden gebruikt. Maar ja, het is een grote hit geworden. Waarschijnlijk omdat het opviel in al dat synthesizer gedoe natuurlijk. Come on, Eileen, van Dexys Midnight Runners.
1: Het weer met Jonas.
0: Goedemorgen, Jonas.
2: Goedemorgen, allemaal.
0: Net uit de luchtballon gestapt, ongeveer, toch, hè?
2: Ja, klopt. We hebben een prachtige vaart gedaan vandaag. Van Overmeren naar Schoonaarde in Oost-Vlaanderen.
0: En is het dan al vlekloos verlopen of waren er wat obstakels onderweg?
2: Het was een prachtige vaart, maar wel een lange vaart, want er was weinig wind. En we moesten ook de Schelde overgeraken om een goede landingsplek te zoeken. Dus ja, het heeft toch wel eventjes geduurd. We hebben bijna anderhalf uur in de lucht gehangen vanmorgen. Het was wel extra lang genieten.
0: Als je weinig wind hebt, wat vraag je dan aan de mensen in de ballon van wapper is wat met uw hand? Of hoe los je dat op eigenlijk?
2: Gewoon geduld hebben. En we gingen aan 5-6 kilometer per uur vooruit. Dus geduld hebben en dan komt het wel goed.
0: Allee, en heel veel gas mee hebben natuurlijk om die ballonnen warm te houden.
2: Ja.
0: Goed, zeg, eens kijken naar het weer vandaag. Ja, prachtig weer, zeg jij, om te ballonvaren. En eigenlijk ook prachtig weer om een beetje te ademen vandaag, hè, want de temperatuur valt nog mee. Hè.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat we vandaag voor de meeste mensen echt wel het betere zomerweer krijgen. Hè. Het wordt een graad of 25. Er zijn zonnige periodes, al zullen er vanmiddag ook vooral in het binnenland dan ook wel wat wolkenvelden verschijnen. Maar het blijft zeker droog en de kust heeft de zonnigste weerkaarten. Dus daar vandaag echt wel prachtig weer. En dus ja, overal echt wel aangenaam droog weer. Ook niet te veel wind, een zwak bries uit het westen. Dus dat maakt toch wel dat het vandaag veel aangenamer ook zal zijn dan de voorbije dagen. Want toen stond er toch ook nog een stevige wind. Maar dus ja, prachtig weer. En dat is dan het begin van alweer een zeer, zeer zomers weekend. Hè.
0: Ja, want we gaan weer stijgen. Hè. Ik voel je komen.
2: Ja, morgen gaan we richting de 28 graden, krijgen we echt veel zon. Zullen er weinig wolken zijn, enkel wat hoge wolkensluiers. En ja, 28, lokaal misschien zelfs 30 graden, weinig wind ook. Dus ook dat wordt echt een op en top zomerse dag. En dan zondag, dan gaan we richting de 30 graden. Hè. Dus dan zullen we echt op veel plekken opnieuw de tropische kaap halen. De Kempen misschien zelfs 32 graden. En een lokaal warmteonweer is niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen denk ik dat we daar helemaal niks van zullen merken en dat het gewoon de hele dag zonnig en droog zal blijven.
0: Fantastisch weekend ziet dat eruit. En dan zei je

0: Gisteren dat begin volgende week zo die eerste dagen zo iets minder toch zijn, wat minder stabiel zijn. Maar ik weet niet of dat nu bevestigd wordt.
1: Het wordt iets minder warm, dus dat is misschien maar goed ook voor de meeste mensen. Dus maandag, dinsdag waarschijnlijk temperatuur rond 27, 28 graden, wat nog altijd zeer zomer is natuurlijk.
0: Minder warm dan worden.
1: Maar het is vooral in vergelijking met de dagen nadien. Hè, want vanaf woensdag dan komt echt opnieuw die tropische lucht tot bij ons. Want waarschijnlijk volgende week woensdag, donderdag, misschien ook vrijdag, gaan we toch opnieuw 30 graden en meer kunnen halen. Misschien een enkele bui maandag, dinsdag, maar het ziet er toch naar uit dat we het toch nog een hele tijd droog zullen houden, hoor. Dus ik denk dat we van die eventuele buien heel weinig zullen merken begin volgende week. En dat het gewoon op en top blijft zomeren en dat we dus vanaf midden volgende week opnieuw naar die tropische temperaturen gaan. En als we volgende week dan effectief ook 3 dagen halen met meer dan 30 graden, dan zullen we dus echt ook opnieuw een echte hittegolf beleven, de derde van dit jaar.
0: Ja, als ik zo eventjes mee heb geturfd met het aantal keer dat je 30 graden hebt gezegd, dan moet dat wel een derde hittegolf worden waarschijnlijk. Maar ja, het moet in Ukkel zijn, precies op die plek uiteraard. Ja. Zeg, nog één vraagje. Woensdag, ik had het daarnet al aangekondigd, heel veel mensen hebben een eclipsbrilletje gekocht ondertussen om naar die zonsverduistering te kunnen kijken, maar dat zou verstoord kunnen worden door wolken natuurlijk. Wat weet je daar al over te zeggen?
1: Zoals de weerkaarten er nu bij liggen, zou het woensdag echt wel zonnig worden. En zouden we ook woensdagavond natuurlijk tijdens die zonsverduistering weinig tot geen wolken hebben op vele plekken in het land. Dus voorlopig zien de verwachtingen er echt wel goed uit dat we die zonsverduistering dus echt wel zullen kunnen zien vanuit ons land.
0: Ah, dat is een fijn vooruitzicht. We spreken elkaar maandag opnieuw. Tot dan, hè.
1: Tot dan, tot maandag. Fijn weekend. Joe.

Omi daarnet en cheerleader. En dit was Robbie Williams uiteraard. But let me entertain you. Is er jarig op deze vrijdag 7 augustus? Wel, dat is Vic de Wachter, Belgisch acteur. En een van de mooiste stemmen van ons land, vind ik. Hij is de vertelstem bij Piet Piraat. En hij speelde onder andere mee in Windkracht 10. En nog vele andere series trouwens. Vic wordt 75 vandaag. Aaron Blommaert is ook jarig. Jawel, Belgisch acteur, zanger en presentator. En vooral de man die te vinden zal zijn aan ons Paradise Beach morgen om 8 uur. Hij is in deze eeuw geboren, in 2002. Dus als je morgen tegen het lijf loopt, dan mag je hem een gelukkige 24ste verjaardag wensen. Charlize Theron is jarig, de Zuid-Afrikaanse topactrice en Oscar-winnares. Ze speelde mee in Monster, in Mad Max, Fury Road en ook in Atomic Blonde. Zij wordt 51 vandaag. En David Duchovny viert ook vandaag. Als je die X-Files hebt gevolgd, dan weet je over wie het gaat. Dat is de Amerikaanse acteur die FBI-agent Fox Mulder speelde in die X-Files. Hij wordt 66. En er is nog meer gebeurd op deze 7 augustus en wat minder vrolijk ook. We gaan terug naar 1984. Toen kwam het onwaarschijnlijke nieuws binnen dat een van de beste zangeressen uit onze lokale muziekgeschiedenis was overleden, Ann Christie. Op 7 augustus 1984 was het dus, dan was zij het belangrijkste hoofdpunt in het nieuws. 38 is ze geworden, maar in die veel te korte carrière heeft ze wel een aantal mooie nummers achtergelaten. En vandaar dat we er nog eens van gaan genieten van dit hier. Gelukkig zijn. Het

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de
0: zon. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit
2: is Joe. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

wat zegt het spreekwoord ook weer? Niet over je heen laten lopen, maar dansen, dat moet volgens Joyce Ezra wel kunnen. Dance all over me, tot 9:55. Het wordt hier weer spannend. Ja, we hebben al Anna uit Laakdal, Kelly uit Vremde en Nieke uit Aalter. Die mag ik allemaal op vakantie sturen dankzij Anatura. Mijn koffer staat hier klaar in de studio om naar de Ardennen te vertrekken. Helaas mag ik zelf niet, maar jij misschien wel. Maar dan moet je dus wel die 5 items die we de afgelopen week in die koffer hebben gestopt, die moet jij zometeen zien op te lijsten. Heel eenvoudig, ga gewoon naar de chat in de Joe-app. Zet daar al een berichtje klaar waarin die 5 producten die we er hebben ingestoken, waar die allemaal op staan. De kleur maakt niet uit. We hebben ook een paar antwoorden goed laten rekenen door de computer. Dus als je het juist hebt, dan gaat die zometeen jouw naam eruit pikken. En dan gaat de jury nog even extra controleren of het allemaal juist is met het belletje. Waar is het belletje? Heb je het belletje? Oh, het belletje zit ver weg. Ja, ja, voilà. Dus het belletje gaan we zometeen 5 keer horen rinkelen, als het goed is. En als het 5 keer rinkelt, dan mag ik jou op reis sturen naar de Ardennen. Weekendje Ardennen met alles erop en eraan. Misschien nog eens even vertellen. Het gaat over 2 overnachtingen in het Anatura Hotel en Spa Luxemburg. Voor 2 personen, luxe ontbijt daarbij, een dagje spa met champagnebubbeltjes en een 4-gangenmenu in het restaurant. Klinkt dat goed of klinkt dat goed? Dan moet je dus wel die 5 producten doorsturen. En dat mag vanaf nu. En luister vooral niet naar de raad van Casey en de Sunshine Band. Give it up. Gaan we nu naar luisteren.

0: zie duidelijk dat jullie dit advies in de wind hebben geslagen. En dat is maar goed ook, want dat is geen goed advies. Give it up van Casey en de Sunshine Band. Zometeen gaan we onze computer een winnaar laten selecteren uit al die mensen die de 5 items doorsturen die in de koffer hier zitten. Eens kijken wat het gaat worden. Kylie Minogue, die draaien we zometeen met Spinning Around. Maar ondertussen 9:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Thomas Everiks.
1: Goedemorgen. Openen met nieuws dat net binnen is. Dat jongetje van 7 dat gisteren dood teruggevonden werd in Merchtem in Vlaams-Brabant is gestorven door kindermishandeling. Dat bevestigt het parket. 3 mensen zitten vast, onder meer de moeder en de nonkel van het kind. Meer in ons nieuws van 10. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is dat akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Bij schietpartijen in een school in Thailand zijn al zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om het leven. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling geweest zijn van de school. Volgens lokale media doodde de jongen eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde, dat is niet duidelijk. De dag die start zonnig, nadien af en toe een wolkje, maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden en zondag opnieuw 30 graden of meer.
0: En ondertussen 9:30 geworden, nog eens kijken naar de weg. Wel, geen files op onze snelwegen, geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: vandaag zou die nieuwe single uit moeten komen die ze samen met Madonna heeft gemaakt. Ja, die twee zijn dikke vriendjes ondertussen, dat hebben we gemerkt. Ze stonden samen op het podium in Amsterdam. Maar we draaiden Kylie Minogue ook nog eens solo, zeg maar, met Spinning Around. We gaan richting Ieper. Ik heb Pieter aan de lijn. Pieter de Moor, goedemorgen Pieter.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bent net terug uit vakantie, lees ik hier, Pieter. Waar ben je geweest?
1: Ja, op Torrevieja.
0: Torrevieja, aan de Spaanse kust. Ja. En was het een bakken en braren vakantie of heb je ook van alles bekeken daar?
1: Ja, bakken en braden en kwadtochtjes en rafting gedaan in Murcia. Een totale leuke vakantie.
0: Ze hadden nog voldoende, nog voldoende water om te gaan raften.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Want hier en daar kan je kano varen en dat soort dingen. Dat wordt steeds moeilijker, hè, Pieter? Alright.
1: Ja,
0: Pieter,
1: inderdaad. Top.
0: Jij hebt daarnet een berichtje naar ons gestuurd. En daarin heb je 5 items gezet. Je bent wel net terug uit Torrevieja, maar je hebt het toch wel goed gevolgd. Je hebt een lijstje bijgehouden deze week, hè?
1: Ja. Alright. Zwembroek.
0: Wacht. De bel. De stond is snel. De jury moet dat allemaal aandachtig luisteren. En als je een belletje hoort, dan weten we. Oké, dat is al een goeie. Vertel eens, wat is het eerste item dat je hebt ontdekt?
1: Een zwembroek.
0: Hup, je hoort een belletje op de achtergrond. Een zwembroek. Dat is al een eerste belletje. Dat is goed. Wat is het tweede product?
1: Een radio.
0: Ja, had je die zelf ook mee naar Torrevieja, ja, Pieter?
1: Nee, er was daar radio voldoende op aanwezig.
0: Ja. Slechte punten hoor, slechte punten. Maar je had misschien wel de app, je had de app mee waarschijnlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja, voilà. Ja,
0: concentratie. Derde item, wat was dat?
1: Tablet.
0: Tablet. Had jij die mee naar Torrevieja? Dat is handig, hè? Om de krant te lezen.
1: Ja, inderdaad.
0: Het vierde item, wat was dat?
1: Tandenborstel.
0: Hoppa, vierde belletje heb ik hier gehoord. En het laatste item dat we er straks hebben ingestoken, wat was dat?
1: De komkommer.
0: De komkommer, je hebt ze toch wel allemaal zeker? Ja, ja. Wie mag er mee naar de Ardennen?
1: Mijn lieve vrouw, Joyce.
0: Oh, maar kijk eens, dat gaat echt, hè. Dat, je moet op de website gaan kijken, anatura.be. Dat is pure verwennerij. Dat is met champagne, dat is met een luxe diner erbij. Met alles erop en eraan.
1: Prachtig.
0: Fantastisch, hè.
1: Dank u wel.
0: Ja, wel. Pak je vrouw zo meteen goed vast en geniet alvast van dit winmoment. En binnenkort daar in de Ardennen. Bedankt voor het meespelen, hè, Pieter.
1: Super, dankjewel.
2: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

Op dit moment een vreugdedansje aan het gebeuren is op dit nummer Kingdom Fear in Ieper. Pieter en zijn vrouw zijn aan het vieren natuurlijk, want zij hebben dat Anatura weekend in de Ardennen gewonnen. Wesley uit Dessel, dat is

0: persoonlijke single van Billy Joel, Tell Her About It.
1: Joe's Summer Request.
0: Maar over vrolijkheid gesproken, ik heb hier een Summer Requester aan de lijn hangen die hele vrolijke nummers heeft geselecteerd. Wesley uit Dessel. Wesley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Talle.
0: Hey, zeg Wesley, je zit nu wel niet in Dessel op dit moment, dacht ik, hè?
2: Hier wel eens in Kortrijk op Alcatraz.
0: Alcatraz, ja. Vertel eens iets meer, dat is een festival, hè? Vertel eens, wat voor muziekstijl is daar?
2: Ja, heavy metal, rock, metal, ja, dat kunnen we eigenlijk vergelijken met graspoppen in Dessel, maar dan een klein beetje kleiner.
0: Alright, en graspop, ja, daar ga jij als Desselman natuurlijk ook regelmatig naartoe, neem ik aan.
2: Ja, dat gaan we wel al 30 jaar, hè,
0: fantastisch.
2: Ja.
0: Zeg, als ik die plaatjes hier zie, Wesley, ik weet niet of dat jouw street credibility daar op Alcatraz zal helpen, mag ik dat zeggen?
2: Ja, die plaatjes, maar dat ben ik gewoon in de zomer naar binnen, hè. Als je dat hoort, dat zijn allemaal, dat zijn drijfplaten uit de 90's, en ja, de 90's, dat is groot, ja. Dat is nostalgie, hè.
0: Dat is ja,
2: nostalgie.
0: Dat snap ik wel. Maar ja, het is een beetje een andere muziekstijl dan wat daar op Alcatraz wordt gespeeld, hè.
2: Dat klopt wel.
0: Vertel eens welke platen je hebt geselecteerd, Wesley.
2: Ja, Bailando van Paradiso. Ja, dat is gewoon, als je dat hoort, dan is het gewoon zomer, hè. Dan word je gewoon instant gelukkig van, hè.
0: Dat is waar. Wat heb je nog? Ecuador zie ik hier.
2: Ecuador van Sasha, juist van hetzelfde eigenlijk.
0: Ja.
2: Dat is zo, ja... Met speciale dingen, hè.
0: Ja, speciaal sfeertje, hè.
2: Ja, dat begin je gewoon te dansen, hè, dat je dat hoort.
0: Ja, dat is waar. En How Much Is The Fish van Scooter? Dat is dan iets steviger, hè, in de dance.
2: Ja, dat is een hele speciale. Dat is, ja, met de kameraden, hè. Als we dat horen, of als we samenkomen en er is een DJ op toe, vragen we altijd van, zet How Much Is The Fish op. Want, ja, en dan dat wel gewoon gelijk 18 jaar op een dansvloer springen. Ja, je kent dat, hè.
0: Ja, absoluut. Ik zie een beeld voor mij, Wesley. Zeg, geniet van die platen, geniet ook van Alcatraz. En we gaan nu beginnen met Paradiso en Bailando. Fijn weekend, hè?
2: Ja, fijn weekend. Ciao, Talle. Show Summer Request.

0: vraag me nu eerlijk gezegd wel af of Wesley en zijn vrienden nu helemaal uit de bol aan het gaan zijn daar op Alcatraz. Want die andere hardrockers die zullen dan toch wel een beetje raar kijken waarschijnlijk. Bailando hebben we gehad en Ecuador van Zash. Maar het nummer waarop zij als een 18-jarige helemaal zot beginnen te doen, dat is dat hier.
1: The chase is better than the catch.
0: Nummer van Scooter en How Much Is The Fish. Ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Veel plezier.

0: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, het is vrijdagochtend, bijna weekend, maar vooral volop zomers. We voelen ons alive, net zoals Céline Dion, die je zo meteen al krijgt. 10 uur, dit is het nieuws met Thomas Everiks.
2: Goedemorgen. Duidelijkheid over het jongetje van 7 dat om het leven kwam in Merchtem. Opnieuw vraagtekens over de deal van minister De Ridder met luchthavens en een schietpartij op een school in Thailand. Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, dat zegt Sabine Lievens van het parket.
3: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
2: De verdachten zijn tussen 22 en 27 jaar oud. Vlaams mobiliteitsminister Annick De Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet De Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn al zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om het leven. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde hij eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde, dat is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer, tot 28 graden dan. En vanaf zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Voorlopig blijft het rustig onderweg. Er zijn geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

positief liedje om mee te starten vanochtend. En dat is natuurlijk ook een perfect begin om op verder te breien. Dat ga ik ook doen met de nieuwe Taylor Swift. Die komt eraan na Buster Poindexter. Die perfect eigenlijk in drie dezelfde woorden deze zomer van 2026 samenvat. De woorden zijn hot, hot en jawel hot. Al heeft hij ook wel een voorkeur voor het zomerse woord. Olé.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: En als ik dat hoor, dan denk ik, maar we zijn al 7 augustus. Ja, dat wil zeggen nog tot zondagavond Show Paradise Beach hier in Westende. Morgenavond een geweldig concert nog van Aaron Blommaert hier op ons podium. Om 8 uur. Het gaat een fantastische, mooie avond worden met prachtig weer. Dus ja, die mag de boer hier zo goed als afbreken. Maar het is vandaag ook zelf mijn laatste dag hier op Show Paradise Beach. De enige plek ter wereld met 180 graden zee en liefste luisteraars, zeg. Dus dat is vrij onbetaalbaar en dat ga ik heel hard missen. Maar Joe blijft uiteraard Joe. Hè. Ook als we terug richting onze vertrouwde studio gaan, we blijven jou verwennen met de beste muziek van de grootste artiesten, zoals Lionel Richie nu.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmes.
4: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen. Wat je flirt? Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Nog steeds al vol en thee.
8: This is a mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
10: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

platen na elkaar. Het zijn eigenlijk twee artiesten die allemaal bekend staan voor hun zomerse uptempo muziek, maar het ook perfect in zich hadden om het zo eens wat rustiger aan te doen. Ook zij moesten af en toe eens chillen. Daarom zometeen de queen van Cuba, Gloria Estefan, na een compleet legale dosis, dat verzeker ik jou, chillen vibes van Bob Marley.

0: Je kon dankzij haar de conga dansen, maar ook deze zalige slow. Anything for you van Gloria Estefan. Brian Adams, die komt eraan. Het is bijna 10:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen, 6 erbij, ter hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse buitenring sta je 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

De trein is vertrokken. Geniet maar van het ritje, hè. Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. Elke dag geef ik jou een zomerse tip mee voor een toffe uitstap ergens in Vlaanderen. Vandaag is dat niet anders. We gaan zo meteen naar Hasselt, waar er het hele weekend lang van alles te beleven valt. En zo meteen kom je allemaal te weten wat juist in onze summer hotspot van

0: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Duidelijk zwaar te pakken, hè? Big Mountain en Baby, I Love Your Way.
1: Summer Hotspot.
0: Onze Summer Hotspot die ligt vandaag in Hasselt. Sowieso al een heel toffe stad om te bezoeken en om te gaan shoppen. Maar nu is het daar vandaag en ook dit weekend Theater op de Markt. Een festival waar allerlei soorten artiesten, van jongleurs tot dansgroepen, op heel veel verschillende plaatsen doorheen de stad gaan optreden. Gert Nulis die organiseert dat festival en die weet dus nog meer.
2: Het Theater op de Markt is een festival voor circus, voor straattheater en voor kunst in de publieke ruimte. Loopt nog tot zondag 9 augustus in Hasselt. We ontvangen ongeveer 160 artiesten uit verschillende landen. Dat zijn acrobaten, jongleurs, dansers, straatartiesten. Dat zijn 43 verschillende gezelschappen die je kan zien. En zij spelen op 22 locaties in de stad Hasselt. De meeste voorstellingen zijn gratis. Er zijn ook enkele ticketvoorstellingen. Op onze website theateropdemarkt.be kan je zien waar de verschillende voorstellingen zich afspelen. En kan je ook zien of er nog tickets te koop zijn.

0: Destiny's Child met de handen in de lucht. Beyoncé en haar vriendinnen. Echt een voorbeeld nog altijd voor heel wat vrouwen. Wereldwijd zeker natuurlijk ook met singles als die Independent Women. Nu, ik ben een weegschaal van sterrenbeeld. Niet dat ik daar geweldig veel belang aan hecht. Maar toch in dit geval wel. Ik hou van evenwicht. Ik ga dus die Independent Women zo meteen in balans brengen met de Wild Boys van Duran Duran. Maar eerst de Italiaanse tour op met Hoe kan het ook anders? Eros Ramazzotti.
1: Dit is Joe Summer.

0: Showgold presenteert Elton John Forever. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Goedemorgen, ik heb dit uur de leukste muziek om al van het weekend te beginnen dromen. Texas staat klaar, Lip Sync en ook Craig David. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Thomas Everiks.
4: Goedemorgen. Duidelijkheid over het jongetje van 7 uit Merchtem. Opnieuw ophef rond minister De Ridder en de luchthavens en een schietpartij op een school in Thailand. Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, dat zegt Sabine Lievens van het parket.
5: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
4: De verdachten zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september, dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen, dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om het leven. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud, een leerling van die school. Volgens lokale media doodde hij eerst ook zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Nog eerst wat zon. Er komen hier en daar wel wat wolkjes op zitten. Maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer, 28 graden dan. En zondag opnieuw 30 graden of meer.
3: Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen is dat het geval. Er komen 20 minuten bij tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 sta je 10 minuten in de file tussen Randst en Bommelgem. Brusselse Buitering ook 10 erbij tussen Wezenbeek en Zaventem. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
2: Met Heidi van Tielen.

Een van de stevigste nummers toch wel van Texas, die Black Eyed Boy. En nu op deze vrijdagochtend een heel lekkere funky plaat over Funky Town. Dat was de laatste weken.

0: tempoliedje, maar zo aanstekelijk. Hè? Max en Andy Grammer en The Thing I Love. De volgende song die zit wat ingewikkelder in elkaar. Want ging het nu over een bordje of een joint doorgeven? Ik blijf geloven in de onschuld van de musical youth.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach.

0: op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: Dit is

eigenlijk al een liedje voor straks, voor vrijdagmiddag op je werk. I'm walking away from troubles. Je hoorde Craig David. Craig David, die ook nog op het podium stond van de Lokerse feesten vorige week. Ik was er zelf niet bij, ik zag wel wat beelden. Ik blijf die ontzettend graag horen zingen. Lokerse feesten, ook altijd een van de grootste festivals van onze zomer. 10 dagen feest daar. En wij bij Joe en de Lokerse feesten, we hebben iets gemeenschappelijks. Want nu, zondag, overmorgen, dus 9 augustus, is ook hun laatste dag. Net zoals hier, dus op Joe Paradise Beach moeten wij ook afsluiten om 10 uur 's avonds. Morgen hebben de Lokerse feesten nog Lenny Kravitz. Wij hebben de Lenny Kravitz van de Lage Landen, Aaron Blommaert. Ik ga vragen dat Aaron ook een leren vestje aandoet op zijn bloot bovenlijf. Dat is dan misschien net iets meer kiekborstje dan dat lijf van Lenny. Maar dat die allebei op hun manier de keet in vuur en vlam kunnen steken, daar twijfel ik niet aan. Morgenavond tussen Aaron Blommaert hier om 8 uur op ons podium op Joe Paradise Beach. Je kan natuurlijk ook alles wat meer volgen via de radio en ook via onze socials. Vanmorgen dan draaide Alain nog How Much Is The Fish van Scooter. Dit is de Scooter van de jaren 80. Iets helemaal anders en vooral ook helemaal Belgisch cultklassieker. Dus nog eens bij Joe, Scooter en You.

al fluitend door het leven kunnen gaan. Dat is het mooiste geschenk, hè. Daarnet draaide ik nog Funky Town van Lips Inc. Nu is het de beurt aan Do You Wanna Funk van Patrick Cowley en Sylvester.

0: Hopelijk kan je wat meefunken in de files, want het is ruim 11:30 geworden en er zijn er een pak bijgekomen. Ik geef jou de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, een half uur in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 20 minuten tussen Oelichem en Ranst. En op de E19 een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Brusselse Buitenring ook een kwartier aanschuiven tussen Wezenbeek en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn dat 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland schuif je 10 minuten aan tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
1: Met Heidi van Tielen.

Wes en Alani, het liedje met misschien wel de bekendste Mama Appelsap erin. Heel veel mensen die er Willy Sommers in lijken te horen. Dat is natuurlijk niet echt zo, maar gisteravond was de echte Willy Sommers wel hier in Joe Paradise Beach. Om te vertellen over dat live concert van Tino te zien later dit jaar in de AFAS-dome. En je zou dan denken, ja, Willy Sommers die moet er zijn. Wat is dat, zo wat 50-jarige carrière. Toch al met elke Belg op de foto zijn geweest die dat al wilde. Wel, bekijk gewoon eens de beelden op Instagram of Joe, of op de Facebook liever van Joe. Dan zie je beelden van gisteravond met al die fans van Willy die erbij kwamen hier op Joe Paradise Beach en met hem op de foto wilden. Het was nog altijd indrukwekkend om te zien. En Willy, ja, die mens doet dat allemaal met een glimlach. Dat is echt een vakman. Zometeen Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, maar eerst Dire Straits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.

0: in het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre.

0: Het is 11:45. Dat betekent hier bij Joe deze zomer een ontdekking van een mooie zin uit een liedje. Misschien wel een zinnetje dat voor jou gewoon passeert als de song wordt gedraaid, maar dat voor iemand anders de wereld betekent. Heb jij ook zo'n zin uit een liedje die er voor jou echt uitspringt? Stuur het gewoon even door in de Joe-app en dan kunnen we dat voor jou draaien. Lauren Wouters, die heeft dat ook gedaan.
1: Hey Joe, mijn favoriete zin uit een liedje is: You can dance, you can jive, having the time of your life, uit Dancing Queen van ABBA. En deze zin brengt altijd mij een beetje met mijn voeten op de grond om mezelf te zijn bij mensen. Maar ook om het leven niet altijd zo serieus te nemen en tijd te maken voor plezier, mooie herinneringen en te genieten van de kleine dingen. Dankjewel. Dag.

professionele ontkenner Shaggy, it wasn't me. En dat mooiste zinnetje uit een liedje, dat hebben we eigenlijk net gehad. Maar eigenlijk bestaat dit lied alleen maar uit mooie zinnen. Nobelprijs voor de literatuur, wat mij betreft, voor deze mooie nog eens van Clouseau.

0: presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is jou. Een hele goede middag. Vanaf dit moment mag je officieel van vrijdagmiddag spreken. En wij gaan die samen ongelooflijk goed starten. Zometeen al met Natalia en Rising. Het is dus bijna 12 uur. Dit is het nieuws met Thomas Everiks.
7: Goedemiddag. Moord en schuldig verzuim in de zaak van het jongetje van 7 uit Merchtem. Aftellen naar het EK zwemmen en een aardverschuiving heeft impact op de Vuelta. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van het jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De nonkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lievens van het parket legt uit waarom.
8: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
7: De drie zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, dat zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
9: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
7: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is natuurlijk vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Lucas Envaux die doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven wel behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor de fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en in Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer zelfs. En begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
6: Het is bijzonder druk onderweg. Ik geef hier plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 48 minuten daar in de file tussen Herentals West en Bommelgem. Op de E34 komt er een half uur bij tussen Soersel en Ranst. E19, 20 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. En op de A12, 11 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Ook problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier daar in de file tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen West komt door een defect voertuig. Op de E40 richting Brussel ook een kwartier tussen Sterrebeek en Krainem. En op de Brusselse buitenring is dat 10 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Joe Paradise Beach. Met Heidi van Tielen.

Rising van Natalia. Ze geniet zelf volop van de vakantie. Weinig concerten voor haar deze zomer. Ze trekt dit jaar echt wel de kaart van de winterconcerten. Zometeen, dan gaan we samen terugkeren naar de zomer van 1999. En daar hoort een onweers.

0: Joe Summer.
1: Weer in een paar jaar, dan kijken we terug naar die zomer van 2026. En dan zeiden we, oh amai, dat was toch een warme. Hè? Maar nu ga ik met jou even terug naar de zomer van 1999. Want wat zat er toen in de actualiteit? Wel, om te beginnen, en dat gaat iedereen die het heeft meegemaakt zich zeker nog herinneren. Dat was de dioxinecrisis. Supermarktrekken die ineens leeg waren. Wat de eieren, de kippen betreft, de vlees betrof, de vleeswaren. Alles was verboden terrein geworden. Dat was een heel grote zaak in ons land. En leidde ook tot een zware verkiezingsnederlaag voor de regering De Hane. Dan op 11 augustus 1999 was er ook een spectaculaire zonsverduistering. We hadden toen allemaal ook van die kartonnen brilletjes verzameld. En dat gaan we dus nu volgende woensdag eigenlijk opnieuw kunnen doen. Naar dat fenomeen kijken. En ik heb zelfs vrienden die een speciale avond organiseren. Die hebben voor iedereen brilletjes gekocht. En we gaan dus met z'n allen met de vrienden naar die zonsverduistering nu woensdag kijken. Gewoon hopen dat er geen wolken natuurlijk dat fenomeen wat verpesten. En dan was er ook in de cinema een heel groot succes en dat was The Matrix. Keanu Reeves die iedereen omverwies met special effects en plots iedereen wilde zo een zwarte leren jas met zo'n piepklein zonnebrilletje. Want dat was natuurlijk die coole look van The Matrix. Maar er was natuurlijk ook geweldig goede muziek, onder andere van deze meneer.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Noem het gerust de zomerhit van 1999. Een man die u vertelt over al zijn veroveringen. Maar hij doet het zo charmant, zelfs met een heel fout snorretje. Lou Bega, Mambo.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe en Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
6: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
7: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
8: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
6: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
9: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
6: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
10: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
11: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.

Een van de grote hits voor de Bengals, die Walk Like an Egyptian. En iedereen ziet dat ook meteen voor zich. Hè. Zo die typische handjes, zo wat scheef en dat lijfje gedraaid. Maar ik heb zelf nog geleerd in mijn lessen archeologie dat die Egyptenaren niet echt zo raar wandelden. Het is niet dat die een soort gebrek hadden waardoor dat die zo raar stapten. Het was gewoon de tekenstijl van de Egyptenaren die niet echt geweldig was. Een beetje te vergelijken met mijn eigen tekenniveau trouwens. Ik teken zelf ook nog altijd met proporties die totaal niet kloppen. Als ik iets teken, lijkt het ook een tekening van een zesjarige. Ik hoop andere kwaliteiten te hebben. Ik draai zo meteen Bailando van Enrique Iglesias, maar eerst deze mooie van Boyzone, No Matter What.

0: Eer over half 1. Er zijn 6 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, daar staat op dit moment de langste file. 3 kwartier komt erbij tussen Herentals-West en Bommelgem. Op de E34 35 minuten tussen Zoersel en Ranst. Op de A12 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Ekerse Steenweg. En op de E19 10 minuten tussen Sint-Joop-Midgoor en Kleine Pareel. Ook nog problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 1 kwartier tussen Antwerpen-West en Bergen.
1: Met Heidi van Tielen.

Volgens kenners is de glimlach je mooiste accessoire. When the lady smiles nog eens van de Golden Earring. Zometeen een song voor alle coole daddies out there, want de Boney M komt eraan. Maar eerst nog deze feel-good plaat van de zomer. Jelly Roll en I'm Good.

0: Mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: She's crazy like.

een van de meest gestelde vragen hier de afgelopen weken aan Joe Paradise Beach. Naast kan ik een plaatje aanvragen, is komen Sven en Anke nog? Wel, ik heb goed nieuws. Het is te zeggen half goed nieuws. Want Sven die komt morgen naar Westende, Sven O'Neillis. Hij is de gast van Tess in Tess on the Beach tussen 12 en 2. Een heel zomers programma waarin Tess babbelt over memorabele zomers met die gasten. Zondag is er dan ook de laatste gast van dat programma en dat is Stijn Meuris, zanger van Noordkaap, maar vooral ook een geweldige verteller die al zoveel heeft meegemaakt dat hij met zijn verhalen eigenlijk nog makkelijk het einde van de zomer zou kunnen halen. Maar wij moeten hier jammer genoeg van Westende weg op zondagavond. Daar is niks aan te doen. Met spijt in ons hart uiteraard bij mijzelf, bij de collega's en ik denk ook bij heel veel mensen die hier zijn langs geweest. Op dat vlak

Phil Collins en Two Hearts. Ik ga de boîte hier overlaten aan Brecht. Die hoor je vanmiddag tussen 1 en 4. Geniet alvast van een zonnig weekend. Volgende week ben ik er zelf een weekje tussenuit. Maar dan vanaf 17 augustus. Als ook Sven en Anke, Tom en Rani terug zijn. Dan zijn we met z'n allen back in full force voor een nieuw radioseizoen. Veel plezier dus vanmiddag. En geniet nu nog van twee topvrouwen. Dua Lipa en onze Belle Perez. Hey,

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Graaf de strijd bij elkaar weer op, want we gaan battelen zo meteen. En Tina en David kijken al vooruit naar vanavond. Welkom vanop Joe Paradise Beach. En we gaan naar Thomas Everiks. Hij heeft het nieuws van 1 uur. Dag Thomas.
3: Goedemiddag. Meer details over het vroegtijdig beëindigde Calier-kamp. 3 verdachten voor de onderzoeksrechter na het overlijden van een jongetje van 7 en aftellen naar het EK zwemmen. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik is dat werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of een spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De 3 mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtum komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim, de nonkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lievens van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De 3 verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De 3 zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. En daar zijn verschillende redenen voor, dat zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk, die won op het vorige EK 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspard en Lucas Envaux doen mee. En de organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven wel behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden erbij, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of zelfs iets meer. En begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
2: En er staan intussen 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen. Op de E313 vertraag je een dik half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E17 dan ook richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 12 minuten erbij. En 10 minuten plus op de A12 in de richting van Antwerpen. Nog altijd tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En Antwerpen is de place to be, denk ik. Want ook de E19 naar die mooie stad. Daar heb je een file van een tiental minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En dan nog de Brusselse buitenring, 11 minuten erbij tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem.

goedemiddag. Ik mag hier weer de troon innemen van jouw vaste namiddagstem. Normaal gezien bij Joe, onze Karel, die is sedert deze week terug, maar toch weer een paar dagjes vakantie, de lucky one. Dan gaan we samen feesten, hè, met een nieuwe schaduwplaat battle zometeen. Wil jij lekker chillen in de schaduw of kies je voor de brandende zon? Dat is de vraag. Norman Greenbaum voor dat laatste, denk ik. Spirit in the Sky, die krijg je naar Reggie.

gaan weer battelen. Dat doen we graag deze zomer in het weekend. Bijvoorbeeld met de ene zomerbattle na de andere. En ook deze middag gaan we twee greatest hits de ring insturen. Dat gaan we nu doen zelfs. We hadden eerder deze week in onze schaduwplaat battle al de zon als thema. En nu mag dat eens de ozo welkome schaduw zijn. Ook de komende dagen, want ik heb alleen maar zonnetjes gezien in het weerbericht voor de komende tijd. Ben je klaar voor de twee opties van vandaag? Hier gaan we. Eerste is ons zonnige plaatje. En dat is Andy Gibbs. Shadow Dancing. Of kies je voor beschutting tegen die brandende zon om heerlijk te ontspannen? Ga dan voor Mike Oldfield en Maggie Riley. Moonlight Shadow.

al een beetje zijn intrede begint te doen hier de vrijdagnacht. Ik weet niet of je dan veel gaat slapen, Maswat. Gooi nu je Joe-app open en laat hem met een simpele toets maar weten wat jij

0: Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe & Dove, een set van vier glazen rietjes, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
3: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Paradise Beach.
1: Een bittere strijd, maar de veldslag is gestreden. In de Joe-app werd het de schaduw of de brandende zon. Relaxen of stevig doorgaan. En het is een overduidelijke winnaar, hoor, met 86% van de stemmen. Moonlight Shadow van Mike Oldfield en zijn

Van Chris Rea over Roxette tot Kate Bush. Alleen de best of the best hier deze middag. Het komende half uur is dat al bij Joe, die plaatjes. En eerst even de files trotseren. Want er staan zomaar eventjes 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Daar ga ik mij toe beperken, want anders is het een hele waslijst. Richting Antwerpen op de E313, 35 minuten vertragen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook naar Antwerpen toe, tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord vertraag je zo'n 24 minuten. File rijden ook op de A12 naar Antwerpen, tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord staat er een file van een 11-tal minuten. Ring rond Gent dan, 12 minuten richting Merelbeke tussen Flanders Expo Gent en de afrit Gent zelf. Brusselse buitenring, 11 minuten ook. Tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. En evenzeer 11 op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En ook weer 11 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ik blijf mezelf herhalen. Richting Nederland op die Antwerpse ring staat er ook een file van zo'n 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en

0: Chris Rea. Een pracht van een stem die vorig jaar overleed, net voor kerst dan nog. Hè. En die man hadden we misschien al veel eerder verloren, want op zijn 33ste al kreeg hij te maken met kanker. Ook nog een paar beroertes gehad. En bleef zijn hele leven lang niet gespaard, maar is toch muziek blijven maken. Een held, dus een muzikale held. En nu nog zo'n hemelse held in de stijgers, zeg maar heldin. Marie Frederiksson van Roxette. Die hoor je met Sleeping in My Car.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Joe. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
6: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
5: Dat is zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl.

0: geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
1: Beetje zenuwen.
0: Mag je flirt? Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
3: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Dit is Joe Paradise Beach.

zo plezant om al die berichtjes van jullie te lezen in de Joe-app. Veel mooie foto's ook van jullie vakantie, maar ook jullie bezoekjes aan Joe Paradise Beach. Dat doet ons zoveel deugd. En heb je zin om in deze laatste week samen een orgelpunt achter Joe Paradise Beach te zetten, achter het zaligste ijssalon ter wereld? Kom dan zaterdagavond zeker af, hè. Aaron Blomaert en daarna een stevige DJ-set om het allemaal in een glans af te maken. Maar ja, kijk, zondag zijn we er ook nog, hè, en ben ik de laatste die hier mag presenteren. Dat is ook een hele eer. Wuthering Heights, Kate Bush voert ons mee over de hoogvlakte naar het

0: Showgold presenteert Elton John Forever. I hope you don't mind. Ik ben Barbara Sarafian en ik ben gefascineerd door Elton John. Een van de beste songwriters aller tijden.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Elton John.
2: Elton John Forever met Barbara Sarafian.
0: Beluister Elton John Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
7: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Dit is jou. Elke dag serveren we een leuk zomersweetje en daar hoort dan natuurlijk ook een hit bij. Zo ook om iets over twee. Eerst How You Remind Me, Nickelback bij Joe. Joe Nieuws van 2 uur. Er is Thomas Everiks.
9: Goedemiddag. Details over het vroegtijdig beëindigde KLJ-kamp, spoedberaad in Duitsland na het incident op de luchthaven van Leipzig en mysterie in Noorwegen na 13 dode rendieren. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op het KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Maar dat wil het parket niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, dat weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen aan een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat daar op vakantie was. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt is voor de onderzoekers nog een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon, maximaal tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of zelfs iets meer. En begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
8: En het is behoorlijk druk op de weg. Het is weer een vrijdag, hè. 10 minuten, daar ga ik me toe beperken. De files waar je meer dan 10 minuten verliest. Er zijn er 8. Richting Antwerpen op de E313. 36 minuten daar tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E19 naar Antwerpen vertraag je 20 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En er liggen voorwerpen op de weg op die E19, ook naar Antwerpen. 10 minuten daardoor tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Brusselse Buitering, een dik kwartier tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem. En dan ook richting kust. Ja, het begint weer, hè. E40, allemaal welkom trouwens. 13 minuten tussen Sint-Nijs-Westerum en Nevelen door een ongeval wel. Antwerpse ring richting Nederland, 13 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En je staat ook 10 minuten te vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West daar. Ring rond Gent richting Merelbeke tussen Gent en Gent. Dat staat er hier. Dat zal een afrit of twee zijn, zeker. Hè? Daar zijn verkeersproblemen door een ongeval. 12 minuten daar aanschuiven. Dus op die ring rond Gent richting Merelbeke. Mocht je nog op een andere plaats in de file staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Joe Paradise Beach.
1: Ik had het daarnet over het populairste strandspeeltje. Wel, dat is en blijft toch wel de frisbee. Die frisbee die danken we aan de Frisbee Pie Company. Ja, echt waar, pie van taart. Gelegen in Connecticut. En studenten die gooiden na het eten van die taarten de lege tinnen taartvormen naar elkaar. En ze riepen frisbee als een soort van waarschuwing, want het kon wel eens tegen je hoofd vlammen. Hè. Dat weten wij ook als geen ander. Wel, in 1948 zag een uitvinder, Walter Morrison heette die, dit. En hij bedacht een soort van plastic versie. En hij noemde dat de Pluto Platter. Later werd de naam veranderd in frisbee en de rest is strandgeschiedenis natuurlijk. Daarom een plaatje uit de jaren 80 dat ik rond je oren ga spinnen, inderdaad. Dit is een You Spin Me Round, Dead or Alive. Goedemiddag.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: Go yellow!
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets, teamontezienlive.be.
10: Zij de Vos.
11: Ja, Lemmis.
10: Wat gooien we straks op de barbecue?
11: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
10: Een goeie visky.
11: Of een lekkere langoustien.
10: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Zeg, in mei was er een mini-reunie van de Spice Girls. Een halve, om precies te zijn. Mel C en Mel B stonden samen op het podium. En ze zouden zo graag willen, hè, dat die andere meiden er ook bij komen. Maar die willen niet, hè. Jammer, hè. Gérard Lenormand amuseert zich dan weer de laatste tijd door al zijn albums in een geremasterde versie terug uit te brengen. En nieuwe muziek maakt hij ook nog altijd. Je hoort zijn La Ballade des gens heureux. Die blijft toch ook onze favoriet. Het is waar. Je krijgt hem. Na House, jongen.

Wat biedt het komende half uur bij Joe een sensationele in excess Vanessa Carlton die onderweg is naar Joe Paradise Beach? Want ze moet er tegen zaterdag geraken. En daarvan ook een voorsmaakje zometeen. Maar eerst... Behoorlijk druk op de weg. Het is weer een vrijdag. Hè. 14 files in het land, waarvan 5 files van 15 minuten of langer. En die ga ik aan jou geven. Richting Antwerpen, E19, 31 minuten tussen Brecht en Antwerpen-Noord. E313, ook naar Antwerpen, een 24-tal minuten vertragen tussen Herentals-West en Wommelgem. Richting de kust, het begint weer. Yes, allemaal welkom. E40, door een ongeval tussen Sint-Nijs-Westerum en Nevelen file. 27 minuten daar wel. Antwerp-Sering richting Nederland, een 24-tal minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En dan is er nog de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Daar vertraag je een dik kwartier.

0: Aaron Blommaert, die is all over the place. Maar zaterdag toch vooral hier op ons Joe Paradise Beach natuurlijk. Kijk, laat je al wat warm lopen zo meteen met zijn tranen van goud. En hij is meteen ook onze beste Belgium van vandaag. En die brengt ons naar Aalst, want de Aaron is van de Ajoanestad natuurlijk. Geboren en getogen daar. Hij noemt zichzelf dan ook een trotse Olsteneer. En mooi ook, bijvoorbeeld, hij droomde er vroeger van om op te treden tijdens de parkfeesten. Al daar, dat is zo'n festival in het stadspark. En kijk, intussen heeft hij er al op het podium gestaan zijn dromen waargemaakt. Maar morgen toch vooral die grootste droom, namelijk bij ons optreden. On stage hier op Joe Paradise Beach. Kom zeker langs. Je hoort hem na Sailor en Cumbia. En ook dit.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan min 30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een mini black and white.

Blommaert. Zaterdag om 8 uur de grote finale met hem op het podium hier op Joe Paradise Beach. En jij kan dat allemaal gratis meemaken. Ik denk dat er hier al van 's morgens een aantal diehard fans zullen bivakeren. De tijd dat we dat nog deden voor een optreden van Laura Branigan ligt ver achter ons op 29 augustus, zal ze alweer 22 jaar geleden overleden zijn. Dit is ze met Self Control.

Heb jij zin om het roer van ons schip hier in Westende even over te nemen? Doe dan zeker mee met de zomerswipe zometeen, hè. Kid Creole blijft maar volhouden dat hij vooral niet de papa is van ons Anne van Elst. We zullen hem maar geloven, zeker. Je hoort hem zometeen, Robbie.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Dit is jou. Ben jij klaar voor de zomerswipe? Ik ben eens benieuwd rond welk thema je straks live zou mogen meeswipen. Michael Jackson ook al onder de knop hier. Maar eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur met Julie Isabo. Dag Julie.
6: Goedemiddag. Een nieuwe huiszoeking in Merchtem. Vredesoverleg in Duitsland na een drone-incident in Leipzig. En Mark van Bommel is officieel voorgesteld als nieuwe bondscoach. In Merchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt collega Katrien Sales.
7: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
6: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar juist is besproken, dat weten we niet. Maar dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Collega Jarno Berto.
8: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
6: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
5: Ach, het is ongelooflijk, hè, Julie. Echt waar. Heerlijk warm dus. En het is ook wel best heet op de snelweg, want heel wat files op deze vrijdag bijna avond. Er staan 4 files op onze snelwegen, waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste, dat is die van 29 minuten richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Richting kust dan nog, ja, het begint weer, hè. E40, 20 minuten tussen Gent en 60 en Nevelen. En dan is er de Antwerpse ring richting Nederland, 18 minuten erbij tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West door een defect voertuig. Richting Gent ook op die Antwerpse ring, 17 minuten erbij tussen Deurne en de Kennedy-Tunnel.

0: Christophe die zegt het hier zo treffend in de Joët. Druk naar de kust. Ja, natuurlijk. Allemaal op weg naar het grootste ijssalon op de kust. En dat is die Joe Paradise Beach. Dankjewel, Christophe.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Zo is dat. En bij de Grammys in februari dit jaar kreeg Alex Warren nog te kampen met technische problemen, waarbij hij droogjes reageerde van ja, dat gebeurt ook enkel bij mij, hè. I know the feeling, Alex. Maar later in de AFAS Dome liep het helemaal gesmeerd en een

Neem het maar weer eens over zo meteen. Het leukste spelletje van de Belgische radio is er weer in een zomerjasje. De zomerswipe, altijd zo leuk om te doen. Ik geef je één zomer.

kerstthema en 5 greatest hits. Jij krijgt telkens 2 platen tegenover elkaar. Je kiest je favoriet en je swipet dan de ander resoluut weg. Net zo lang duren die battles tot jouw ultieme winnaar overblijft. En die gaan we straks ook draaien, natuurlijk speciaal voor jou. Ons thema vandaag is een heerlijk muziekgenre, vind ik toch, hè? Dat ons nog altijd zo mooi samen doet. Dansen bijvoorbeeld. En dat is folk, want het is de Ranouter, of moet ik zeggen de Ranouter, dit weekend. Wil jij de folktour op en beslissen welke folkplaat straks op Joe komt? Stuur dan nu I'm Into Folk in de Joe-app. En wie weet bel ik je zo meteen. I'm Into Folk dus.

Show Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach.

0: op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Katrien uit Wingeren, goedemiddag.
3: Goeiedag.
2: Goeiedag. Zeg Katrien, een vraag die op mijn lippen brandt. Nu ben jij een folkliefhebster, want het gaat over folk in deze zomerswipe.
3: Ja, wel. Ik ben folk. Ik ben liefhebber van een beetje van alles. Maar natuurlijk, ja. Folk, en zeker het Folkfestival Dran Outer, ja, dat is heel leuk. He.
2: Is dat, je bent een beetje van die streek.
3: Ja,
2: zeg jij niet Dran Outer in plaats van
3: eigenlijk zeggen wij Dran Outer.
2: Dat waar, dan hak ik af vanaf nu ook zeggen. Ze.
3: Ja, eigenlijk ben ik van Nieper, dus.
2: Ja, dat is inderdaad wel in de buurt, zeg. Ja. Weet jij hoe de zomerswipe werkt? We hebben dus 5 folkplaatjes. Ja. Ik heb die allemaal verzameld. Ik zet er telkens 2 recht tegenover elkaar in een soort van mini-battle. Maar jij moet echt onverbiddelijk zijn. Katrien, er is er maar 1 die door kan, hè, per battle.
3: Ja.
2: Ga je dat aankunnen met jouw hart voor folk?
3: Wauw, dat moet wel niet. Maar
2: zeg, heb je zo'n favoriet? Waarvan je hoopt dat hij er zeker gaat inzitten?
3: Het smetje van Laius.
2: Het smetje, ja. Ik ga nog niets verklappen. Kijk, we gaan ze gewoon alle 5 de revue laten passeren. Ja. We gaan beginnen met deze hier. Oh, kijk maar. Geen een Bart Peters, helaas. Don McLean, American Pie. Oei, dat was een resolute swipe. Ik ga hem nog even laten battelen met de Kelly fan. En nu mag jij je favoriet daaruit kiezen. Fell in Love with an Alien. Is dat iets beter?
3: Ja, dat is mooi.
2: Oké, dan gaan we die overhouden. En die gaan we nu laten battelen met Mumford & Sons en deze Little Lion Man. Wat zeg je nu? Wat hou je over van deze band?
3: Dat is moeilijk. Ik ga toch voor Mumford & Sons gaan.
2: Alright. Maar nog geen het smetje gehoord, helaas. Sorry daarvoor. Want ook de volgende is van een ander. Maar het is toch al een beetje Bart Peters eigenlijk. Dus I'm into folk van de radio. Dat is een goeie, hè?
3: Ja.
2: Wat ga je nu doen? Mumford & Sons of toch een chauvinistisch ingreepje doen? Wat ga je doen?
3: Ik ga toch van Mumford & Sons blijven.
2: Oei. Ja, oké.
3: Ja, ik vind die ook goed.
2: Ja,
3: ik vind die ook goed. Dat is een heel goed liedje. Dus,
2: ja, zeker.
3: Het is ook ambiance, dus ja.
2: Ja. Oké. We hebben wel nog eentje te gaan, hè. En we gaan de volgende laten horen. Katrien! Zit er tussen het smitje? Ja, nu kan het toch
3: dat
2: niet anders.
3: Dat is een beetje vals
2: speel
3: niet.
2: Ja, ik weet het. Ik heb hem helemaal achteraan gezet. Hè. Maar wat wordt het nu, Katrien? Mumford & Sons of Lies en het smitje?
3: Ja, dan moet ik toch gaan voor het smitje. Dan kan het niet verder.
2: Het smetje in plaats van... Niet het smitje, maar het smetje. Nee, zeg. Ja, tuurlijk, hè? Oké, dan gaan we die voor jou draaien. Ik wens je heel veel plezier dit weekend op Dran Outer. Of nee, sorry, Dran Outer. En dan gaan we live draaien.
3: Ik ga hem lekker luid zetten in de wagen, dus...
2: Oh, heerlijk.
3: Bedankt.
2: Geniet ervan. Bye-bye.
3: Ja, dank
2: u
3: wel.
1: Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Zo goed gekozen door Katrien uit de Wingenen onderweg naar de Ranouter, zoals dat zo mooi kan zeggen. Want ja, ze is van West-Vlaanderen natuurlijk, hè, maar het was dan ook haar favoriet, deze Lies in het Smitje. Maar het waren stuk voor stuk folkparels die ik liet horen. En daarom laat ik de vier overblijvers nog één keer samen battelen. En wel nu, ze krijgen een herkansing dus. Ik ga ze nog even overlopen. Hè. Dit was de eerste. John McLean over de oceaan met deze American Pie. En dit hier ook. Voel je meer iets voor de Kelly family of toch voor Mumford & Sons? En ja, we moeten toch wel een home run doen met de radio's. Hè. I'm into folk. Waar wil jij voor gaan? Wel, kijk, de battle start nu in je Joe-app. Met een eenvoudige druk op je scherm kan je dat allemaal doorgeven. Jouw favoriet van de vier. Veel succes. Joe Summer.

volk geleverd. Vier volkssongs op dit moment, lijnrecht tegenover elkaar. Welke sleep jij nog uit de brand? Je kan nog altijd stemmen in de Joe-app. Ritmo de la Noche komt eraan. Dat is al een voorsmaakje voor vanavond natuurlijk, maar eerst vijf files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest, een kwartier dus. Richting Antwerpen op de E313, 26 minuten erbij nog altijd tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En ook een kwartier erbij richting Nederland op diezelfde Antwerpse ring tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En ja, richting kust, E40 tussen Zwijnaarden en Nevelen, ook een kwartier erbij. En evenzeer een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. Nergens anders verlies je een kwartier of meer.

0: De spetters vlogen er vanaf. Niet alleen hier op Joe Paradise Beach, want er is hier een Joe-fan die aan het dansen slaat op deze Stevie Wonder. Maar ook die finale folk battle. Hè. Vier kanshebbers waren er nog, maar slechts één winnaar. En die is geworden... Ja, de kandidaat van bij ons, hè. Ben zo blij. Radio's en I'm into folk. Je hoort hem zo meteen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Dit is Joe Paradise Beach.
11: I die.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Zo is dat. En morgen maak je hier op Joe Paradise Beach kans om maar liefst 600 euro te winnen. Om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Maar vandaag is het de allerlaatste kans voor jou om 100 euro te winnen. Ook niet slecht, hè. In onze volle bak zomerzoektocht. We zoeken weer een locatie ergens in Vlaanderen. En ik heb hier een tip voor jou. Een eerste tip.
1: Joe Paradise Beach.
2: Vandaag moet je het niet al te ver gaan zoeken. En er staat hier Brecht. In de studio moet je gewoon recht voor je uitkijken. En dan zit de luisteraar ongetwijfeld ook al in de juiste richting. Straks krijg je nog een tweede tip die hopelijk meer duidelijkheid brengt over de allerlaatste locatie van onze volle bak zomershow.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: presenteert...
1: Thank you very much.
0: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
0: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
4: Zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen. Dit is
5: jou. Zometeen kan je dus voor de allerlaatste keer €100 winnen in onze volle bak zomerse zoektocht. De tweede tip die geef ik jou zometeen. Maar eerst tijd voor nieuws, want het is 4:00. Je hoort Julie Isabeau.
6: Goedemiddag. De nieuwe huiszoeking in Merchtem is afgelopen. Thailand belooft strengere wapenwetten na een schietpartij. En bondscoach Mark van Bommel is officieel voorgesteld. In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt collega Katrien Sales.
7: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
6: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot daar 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten en na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
8: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zij ook, dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
6: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
5: Het werd zo 4:02. Veel file onderweg. Ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen begin ik op de E313. Daar gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 25 minuten. Even kijken. De Antwerpse ring dan. Ja, daar zitten we. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan komen ook 25 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. Brusselse buitenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem staat file. Daar komen 20 minuten bij. In de richting van de kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen gaat het moeilijk. Daar verlies je 10 minuten. En ook nog eentje op de B401. Daar staat file tussen Ledenberg en Gent Centrum. Daar komen op dit moment 10 minuten bij. Op andere plaatsen als je daar in de file staat. En dat is dus best mogelijk. Maar daar verlies je dan op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Ik denk dat het er gewoon om gedaan is, want daarnet gaf Brecht een eerste tip op de zoektocht of in de zoektocht naar onze Joebox. Ik moest recht vooruit kijken en ik zie daar ook iets shinen. Ja, dus misschien heeft het daar wel mee te maken. Geen idee. In ieder geval, de tweede tip die komt er zo meteen aan om de laatste keer kans te maken op die volle bak zomerse zoektocht. 100

het was Cheap Trick and I Want You to Want Me. We zijn helemaal niet cheap, hè, want 100 euro kan je ook zo meteen weer winnen. De tip die komt zo meteen na deze van Cameron Whitcomb.

0: allerlaatste kans vandaag om 100 euro te winnen om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Brecht die las daar net al een eerste tip voor. Daar stond in dat je vanuit de studio, of wij hier vanuit de studio, recht voor ons moesten kijken, rechtuit. En dan zou jij als luisteraar ook al in de juiste richting aan het kijken zijn. Misschien brengt de tweede tip meer duidelijkheid, want hopelijk is deze wat duidelijker, die tweede tip, want op de laatste locatie van vandaag proef je de zilte smaak van de zee. Ga maar zitten op de herinneringsbank voor de vrolijkste lach die we allemaal kennen. En die vrolijkste lach die laat ik jou meteen nog eens horen.
1: Lekker blijven hangen.
0: De herinneringsbank voor de vrolijkste lach die we allemaal zo hard missen. Dit is de vrouw die we allemaal zo missen. En die heeft blijkbaar een herinneringsbank. Daar moet je dus op dit moment naartoe. Met dit codewoord. Jean-Marie.
2: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef

Een beetje crazy eraan toegaan, dat doet het ook bij die zoektocht natuurlijk naar die allerlaatste 100 euro met de volle bak zomerse zoektocht van Collect & Go. Ik was daar net nog een deel van de tip vergeten blijkbaar. Hopelijk is jouw gok de juiste. Dat moest er ook nog bij gezegd worden. Dus hopelijk is jouw gok de juiste. Maar de locatie, ik denk dat er wel mensen zijn die ondertussen wel op het juiste spoor zitten en op de herinneringsbank daar gaan zitten van de vrolijkste lach die we allemaal zo hard missen. Dat was de volledige tip. Dus, mocht je nog in de buurt zijn en je weet waar we ons vertoeven met onze witte Joebox, dan moet je daar nu snel naartoe. En je weet dat het codewoord is Jean-Marie. Dat moet je daar gewoon even zeggen.

0: dikke ching. Die moet er altijd bij natuurlijk. Mika en Grace Kelly was dat. Ondertussen kunnen we nog eens kachingen, want onze witte Joebox die is opengegaan. De 100 euro, die is er denk ik wel uit, hè?
1: Hey, hallo, ik ben Aniek. Ik zit hier bij het gedenkplaatje van Margriet Bijsselt. Super tevreden om op de bureau te horen dat we gewonnen hebben nu. En straks kan ik met bonnen ijsjes kopen voor onze collega's. Doei!
0: Voilà, die collega's die zijn goed af, want die krijgen straks dus allemaal ijsjes. De 100 euro is de deur uit. Ondertussen is het 16:55. Julie Isabo met het korte nieuws.
2: Goedemiddag. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een pak duurder. Komt vooral door de extreme hitte en droogte en door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot daar 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden.
0: En zo gaan we vlot over naar het verkeer. Alhoewel vlot, heel wat files. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. Richting Brussel op de E314 gaat het traag tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren. Daar wordt een ongeval gemeld, zorgt nu al voor een vertraging van om en bij de 40 minuten. De Antwerpse ring eerst richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt een 30 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten. En in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan, daar verlies je 25 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313 gaat het traag tussen Ranst en Borgerhout 20 minuten erbij. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst een kwartier. De Brusselse buitenring, daar worden moeilijkheden gemeld tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Je verliest er een kwartier. En op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarme Kruispunt in Tervuren komen 10 minuten bij. Nog eentje op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. Ook daar verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Met Jan Bosman.

0: Blijf goed, Kenny Loggins en zijn Footloose. Ik heb wel minder goed nieuws voor de hoogopgeleiden die net afgestudeerd zijn, want uit onderzoek blijkt dat die veel minder snel aan werk geraken, aan een vaste job geraken, dan eigenlijk zou goed zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-dienstengroep Acerta. En we willen straks iets horen van professor arbeidseconomie Stijn Baert, hoe dat eigenlijk komt. Want ja, dat is toch wel een vreemd fenomeen eigenlijk. En wat kunnen jongeren nu eigenlijk doen om toch misschien een beetje sneller aan een job te geraken? Dat is wat ik zo meteen aan hem toch wel eens wil vragen uiteindelijk. Ja, maar voor het zover is, die mooie van Meteor nog eens een keer. Hij heeft die vorige week hier live gezongen. Wat was dat prachtig. Dit is Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Nee, dat is passé. Kom, herpak de Lemmens.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmens.
4: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be. De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: Joe Paradise Beach.
1: Ik las in de krant, hoger opgeleide afgestudeerden vinden dus minder snel werk. En in andere woorden is dat een vijfde minder jongeren starten na het afstuderen in het eerste jaar met een vaste job. Dat betekent dus dat heel wat jongeren onder de 25 minder snel aan vast werk geraken. Daarover bel ik nu met professor arbeidseconomie aan de UGent, Stijn Baert. Goedemiddag Stijn.
2: Dag Jan.
1: Hey, mijn ouders die hebben altijd gezegd, goed studeren dat je later een goed job hebt. Maar blijkbaar is dat tegenwoordig toch minder makkelijk het geval. Hoe komt dat?
2: Eigenlijk hebben ze nog altijd, helemaal gelijk, uw ouders. Jan, ik zou niks anders durven zeggen, maar okay. Dat is nog altijd zo. Het is zowat de best mogelijke investering die je in je leven kunt doen. Elk jaar dat je slaagt, betekent 7% loon erbij nog altijd. Maar als we vergelijken met 5 jaar geleden, toen kwamen we, of 4 jaar geleden, toen kwamen we net uit corona. Ja. Er waren meer vacatures dan ooit en dus ook meer kansen voor jongeren. Want we weten, in heel goede tijden komen jongeren heel makkelijk aan de bak. Wordt het iets minder op de economie, ja, dan zijn ze de eerste die daar een prijs voor betalen. Dus de masters die nu afstuderen of de bachelors, ja, die hebben het iets moeilijker dan dezelfde 4, 5 jaar geleden. Mm-hmm. Maar in vergelijking met iemand die dat diploma niet heeft, hebben ze nog altijd veel betere kansen. En ook als we iets verder teruggaan in de tijd, 10 jaar, 15 jaar geleden, ja, dan hebben ze nog altijd heel goed. Dus het is maar met wie dat je vergelijkt.
1: Ah, oké. Okay. Maar als je dan, misschien zijn daar ook cijfers over, hoeveel langer duurt dat dan? Is dat dat je zegt van, oh ja, 3, 4 maanden langer zoeken, want dat valt dan uiteindelijk nog wel mee.
2: Het is al te zien, hè. Als je een trapje naar beneden gaat, net iets onder je schoolniveau start, ja, dan kun je heel snel een job hebben. Mm-hmm. Maar het is vaak beter om iets langer te zoeken, om direct een job waar je echt helemaal goed zit vast te krijgen. En dan kan het inderdaad 2, 3, 4 maanden langer duren. Yeah. Maar er zijn ook heel interessante cijfers van de VDAB en die kijken eigenlijk, hoe is de situatie 1 jaar na het afstuderen? En dan zie je dat iemand met een bachelor of met een master, die dus hoger onderwijs heeft gedaan, dat die maar in 3% van de gevallen 1 jaar na school verlaten nog geen job heeft. Aha, dus het valt nog altijd best goed mee. Mm. Maar inderdaad, als je vergelijkt met 4, 5 jaar geleden, dan is het wat minder.
1: Ja. Zeg, we weten nu wat de jongeren moeten doen vooral. Kunnen bedrijven zich daar op een of andere manier ook op aanpassen of iets anders doen?
2: Ja, het is te zeggen, wat bedrijven doen als ze net iets minder vacatures hebben, is net iets meer doorselecteren. En wat ze gaan doen is net iets meer kijken naar ervaring, waardoor dat die jonge mensen net iets minder kans hebben. Mm-hmm. Dus ze hebben iets meer keuze. Dus in feite is wat iets slechter nieuws is voor jongeren, is voor werkgevers iets beter nieuws, omdat ze net wat meer keuzes hebben. Dus zij gaan zich niet zozeer aanpassen aan deze situatie. Voor hen, 4, 5 jaar geleden, klaagden ze eigenlijk steen en been dat ze geen mensen vonden. Ja, nu gaan ze het iets ruimer hebben. Dus ik denk niet dat zij op dit moment zoveel gaan klagen.
1: Ja, maar ik denk altijd dat alles een slingerbeweging is. Dus over een paar jaar zit dat weer voor de jongeren weer helemaal goed waarschijnlijk. En voor de bedrijven
2: Zeker.
1: Alweer wat minder, hè?
2: Ja. Want het is zo dat voor elke 100 mensen die nu met pensioen gaan, dat er maar 81 van de schoolbanken komen. Dus we zitten in die vergrijzing, waar zo lang is over gesproken, maar niet echt voorbereid. Daar zitten we nu middenin. Mm-hmm. En omdat er veel meer mensen op pensioen gaan, omdat er mensen afstuderen, ja, mag je er zeker van zijn over 3, 4, 5 jaar. Gaan we het weer volop hebben over de krapte, vacatures. Ja. En dus over jongeren die ontzettend veel kansen hebben. Veel meer dan hun ouders, laat staan hun grootouders.
1: Ja, en dan bellen we zeker terug, Stijn, dat weet je. Even geduld. Dus,
2: dat zou mooi zijn.
1: Voor de jongeren nog even geduld. Zeg, over werk gesproken, je hebt trouwens ook een nieuwe job, heb ik gehoord.
2: Ah ja?
1: Je wordt morgen scheidsrechter bij een of andere unieke voetbalwedstrijd.
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Dus de verhulstjes zijn. Dan spreken we over Victor en over Gert.
1: Ja?
2: Die sponsoren elke ploeg. Gert die sponsort Oost-Duinkerken en Victor die sponsort Stabroek in Antwerpen. Hmm? En die twee ploegen gaan morgen tegen elkaar spelen. En ze hebben mij om een of andere vreemde kronkel in hun hersenen gevraagd om dat te scheidsrechteren. Dus dat is in Oost-Duinkerken morgen.
1: En daar moet je geen diploma voor hebben om dat te doen.
2: Nee, blijkbaar niet. Ja, nee. Hetgeen dat mij het minste tegenvalt is dat de bruine enveloppes nog niet zijn toegekomen. Met de steekpenningen. Dus ik vrees dat ik het op een eerlijke manier ga moeten organiseren. En dat ik er ook weinig aan ga verdienen. Dus maar kijk.
1: Je weet toch wat buitenspel is, hè? Dat weet je toch, hè?
2: Nee, zeker. En meer dan dat, ik heb twee lijnrechters die, die dat gaan vlaggen. Hè. Dus daar maak ik mij niet te veel zorgen over. Eerder, ja, mijn fysiek is op zich wel goed, maar alleen om zo'n hele voetbalwedstrijd van de ene kant van het terrein naar de andere te gaan, om het allemaal heel goed te kunnen volgen, daar heb ik iets meer schrik voor. Zeker als het heel goed weer zou zijn, wordt dat volgens mij de grootste uitdaging.
0: Ja, zeg maar nog eens waar het is...
2: Oost-Duinkerke.
0: In Oost-Duinkerke.
2: Het voetbalplein van de plaatselijke voetbalploeg Oost-Duinkerke.
0: Ja, mensen moeten daar zeker naar naartoe gaan. Maar ja,
2: Marie en Ellen staan achter de toog. Die schenken de rosé. Het is echt een familiaal gebeuren.
0: Duidelijk. Oké, veel plezier alvast morgen. En heel bedankt voor de uitleg, beste Stijn.
2: Ja,
0: jij ook.

moest helemaal aan de zomer denken, deze Karol G en Si antes te hubiera conocido. Straks ga ik het hebben over huisdieren, ja, maar wel speciale huisdieren. Misschien een beetje een speciaal geval, maar aangezien we onze huisdieren zo graag zien allemaal, denk ik dat er toch wel veel reactie zal komen op mijn gedachte meteen. Mijn gedachte, dat is een soort van poll waar je een aantal mogelijkheden krijgt en waar je dus via de show-app kan op reageren. Maar eerst Jerry Rafferty nog en Baker Street.

0: klinkt toch zoveel mooier in het Engels dan in het Nederlands, hè? Baker Street, de Bakkerstraat. Baker Street, Jerry Rafferty, was dat? Ondertussen is het dus al 1:05 geworden, dus dat betekent hoog tijd voor het nieuws. Een update van wat er in de wereld gebeurt, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedemiddag. De man die werd opgepakt voor voyeurisme op een KLJ-kamp is weer vrij. De internationale voedselprijzen schieten de hoogte in. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel voor de bosbrand in de buurt van Athene. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
2: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
1: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval gisteren kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe dat ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldde de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Komt vooral door de extreme hitte en droogte en door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot daar 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook nog zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een strengere wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en de manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
0: En dat houden we vol minstens tot volgend jaar de zomer. Als dat even zou kunnen. Dankjewel Julie. En tot over een half uur. Want dan is er meer nieuws natuurlijk. 4:05. 10 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 35 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je zo'n 10 minuten. In de richting van Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel staat een defect voertuig en dat zorgt voor een vertraging van 20 minuten. In de richting van Brussel op de E314 traag tussen Genk, Centrum en Houthalen-Helchteren. 35 minuten verliestijd daar. De Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette. Een ongeval is daar gebeurd en dat zorgt voor een vertraging van een half uur. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette verlies je op dit moment een klein kwartier. Richting Antwerpen dan op de E34 vielen tussen Oelegem, zo is dat, en Ranst. Een kwartier extra. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook een kwartier erbij. Op de B401 gaat het moeilijk tussen Ledenberg en Gentcentrum is dat dan. Ook daar komt er een kwartier bij. En in de richting van Frankrijk op de E17 gaat het traag tussen Destelbergen en Zwijnaarden. De weg is daar deels afgesloten en je verliest daar een dikke 10 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Want het verhaal gaat dus over een gezin dat al een tijdje op zoek was naar een adoptiehond. En ze hadden een geweldig prachtig dier op het oog. De kinderen die waren ook al gaan kijken en kennismaken. Je raadt het al, iedereen was dus gewoonweg op slag verliefd geworden. De kinderen die waren ook al namen aan het verzinnen. De hondenman die stond ja, zelfs in gedachten al in de woonkamer en alles. De emotionele band die was er ook al helemaal. Maar net op het moment dat ze dus wilden toezeggen en de papieren wilden tekenen, zei de eigenaar zo tussen zijn tanden door: ah ja, er is nog één klein dingetje. Er is een medisch probleem. De hond moet op heel korte termijn een redelijk zware operatie ondergaan. En dat gaat dus ook wel een heel deel en een flinke duit kosten. Ja, dat is dus een serieuze onverwachte rekening waar dat het gezin dus totaal niet op had gerekend. En dan sta je dan, je hart zegt ja, we gaan die hond meenemen. De kinderen die smeken dus ook al met tranen in de ogen om de hond toch mee te nemen. Maar ja, je verstand en de bankrekening die zeggen op dat moment dus misschien toch wel iets anders en trekken aan de handrem. Maar wat doe je dan in hemelsnaam in zo'n situatie? En vooral, wat zou jij doen in zo'n situatie? Kies je voor je gezin en je budget of laat je toch je gast spreken? Ik ben dus heel erg benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Je mag je ongezouten mening delen. Via de Joe-app kan je altijd berichten sturen. Maar je kan terloops ook stemmen in de poll die ik nu ga starten. Wat als de hond die je wil adopteren plots een dure medische rugzak blijkt te hebben? Wat kan je dan doen? Dan zijn er 4 mogelijkheden. Lees je gerust eens en dan kan je ondertussen beslissen wat voor jou het meeste van toepassing is. Het gaat van de hond daar laten, de hond toch meenemen, de gulden middenweg, een aantal mogelijkheden. Maar wat zou jij eventueel in dat geval doen? Laat jouw mening kennen, jouw mening weten. Duid aan wat voor jou van toepassing is.

Peter Gabriel en Salisbury Hill daarnet het verhaal verteld dat ik op social media had gezien. Mensen, een gezin dat een hond wilde aanschaffen. Maar de verkoper die op dat moment zegt van ja, hij zal wel een operatie moeten ondergaan. Zware medische kosten. En wat doe je dan in zo'n situatie? We probeerden Els Verlent te bellen. Els, we gaan dat nog eens proberen, want jij hebt dat eigenlijk meegemaakt. Dus als je het hoort, neem even de telefoon op. In ieder geval Jean-Paul die stuurt, ik zou de hond meenemen en vragen aan de dierenarts of ik de operatie eventueel in schijven dan zou mogen betalen. Mireille die schrijft, gewoon niet aan dieren beginnen als je geen geld hebt. Ik vind dat je dat op voorhand even moet bekijken natuurlijk, of je financieel het aan kan als je een beest in huis haalt, want je moet er natuurlijk ook uiteindelijk voor kunnen zorgen, dat is wel waar. En dan is er Nans die schrijft, het hangt af van de levenskwaliteit die de hond met die medische rugzak nog heeft. Als die oké is, dan zou ik er gewoon wel voor willen gaan natuurlijk. Yvette die gaat een stapje verder, want ze zegt, ik zou die man of vrouw of die kennel op social media gewoon bekendmaken. Als ze dat pas achteraf vertellen dat er inderdaad wat aan de hand is. We hebben een poll georganiseerd, ik heb dat tenminste gedaan, die ga ik nu stopzetten. En de resultaten zijn, verstand boven gevoel, dat is heel pijnlijk, maar we doen het niet. Dat is wat de meerderheid heeft beslist. Dat is 39% zegt van, we laten de hond gewoon in de kennel of in het asiel zitten. Dan 28% gaat voor de gulden middenweg. Delen de kosten met de vorige eigenaar eventueel. Of met, als je dat kan overeenkomen met iemand van de kennel of het asiel, dan zal dat ook wel lukken. En dan was er ook nog 25% van het hart wint. We gaan er voor 100% voor. We lossen die kosten wel op. En dan is er ook nog 8% dat kiest voor de creatieve gezinsactie. We gaan er samen voor werken. Dus iedereen aan de slag om het uiteindelijk goed te krijgen. We krijgen Els jammer genoeg niet aan de telefoon, dus ik probeer nog even haar verhaal mee te geven. Want haar dochter die werd pas verwittigd dat de hond een medische ingreep moest ondergaan toen ze hem al had betaald. Dus ze hebben toen even geprobeerd, maar alsnog teruggebracht. En de eigenaar die was zelfs heel erg boos. De dochter was er het hart van in dat ze die dan terug moest brengen naar de kennel of naar de eigenaar. Maar in ieder geval, het werd pas achteraf meegedeeld. Dus ja, het is ook van je hart op sommige momenten een steen maken. Heel veel mensen die hebben gereageerd, waarvoor dank natuurlijk. Ieder reageert daar anders op. Maar ik zeg het ook, bezint ergens begint. Zorg ervoor dat je dat financieel aan kan als je inderdaad ook een

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is jou. Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
0: Carrefour. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: werd 1 over half 6 met die Fleetwood Mac en Big Love. Tijd voor kort nieuws met Julie Isabel.
1: Goedemiddag. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. Maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Komt vooral door de extreme hitte en droogte, maar ook door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze geeft ook toe dat er nog veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen zouden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht worden. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer en tot 28 graden.
0: De files die 10 minuten of langer duren, dat zijn de volgende. Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette staat file door een ongeval. Je verliest daar op dit moment zo'n 40 minuten. Op de buitenring tussen Grimbergen en Jette komt een kwartier bij. En dan naar de Antwerpse ring eerst richting Nederland. Daar staan files tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur extra reistijd daar. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent op die Antwerpse ring ook file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig verlies je daar een kwartier. In de richting van de kust dan, op de E40, staat file tussen Merelbeke en Drongen. Ook daar komen 10 minuten bij. In de richting van Brussel is dat op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Daar verlies je ook 10 minuten. En als je op dit moment nog op een andere plaats in de file zou staan, daar verlies je minder dan 10 minuten.
2: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Het is zomervakantie nog altijd en dan mag het op vrijdag al wel eens iets meer zijn. Dus daarom doen we hier elke vrijdag een Pimp Your Friday. Ja, zo heet dat officieel. Ik ga de vrijdag dus wel niet zelf pimpen, want ik ben daar heel erg slecht in. Ik kan dat allemaal niet. Dus dan gaat de liefste Anastasia Chernouk dat straks voor ons doen. Ze geeft dan een tip om jouw Friday te pimpen. Zo heet dat dan. En benieuwd wat ze dus vandaag voor ons in petto heeft. Oh, yeah.

0: Vanavond bij VTM geeft K3 alle kleuren van de regenboog aan. 10 om te zien. En bij VTM2 vlucht Gerald Butler naar Greenland voor de komeet inslaat. Vanavond bij VTM en VTM2.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Blauw was dat van de Scene. 10 jaar na de dood van Te Lau hebben ze trouwens beslist om op een doorstart te maken. En binnenkort gaan ze dus weer optreden met een nieuwe zanger, de band The Scene. En dan kan je dus weer Blauw helemaal live horen. Oké, Pimp Your Friday. We gaan onze vrijdag een beetje glorieuzer, stralender maken dan hij normaal gezien al is. Zeker in de zomervakantie doen we dat. En ik doe dat niet, maar dat is altijd Anastasia Tjernoek die dat voor ons doet allemaal. En ook vandaag heeft ze dus weer zo'n super tip op vrijdag om je Friday te pimpen. Dus Anastasia, ga vooral in gang.
1: Hey Jan, Anastasia Tjernoek hier en ik ben hier opnieuw met een nieuwe Pimp Your Friday. En deze keer gaan we niet onze Friday pimpen, maar wel ons glaasje wijn. Je kent dat wel, je wilt je glazenke wijn perfect koud houden, maar met al die warme dagen is dat niet zo vanzelfsprekend. Ja, en natuurlijk een ijsblok in een glas wijn, dat is niet zo lekker, dat smelt, je wijn is veel te aangelengd en dat willen wij natuurlijk niet. Dus mijn tip is, pakt u een dros druiven, was ze, spoel ze goed en dan gaan die recht in de diepvries. En dan heb je een glazenke wijn dat chic is, koud en niet waterig. En wat ik ook heel lekker vind als dessert, dat is zo'n glazenke prosecco en dan daarin een bevroren litchi. Dat is een beetje zoeter en je hebt de bubbeltjes, een klein zoetje en dan is dat zo een licht dessertje. Dus, happy Friday and cheers!
2: Dit is Joe Summer.

Matthew Wilder en Break My Stride. Ja, het is jammer genoeg vandaag mijn allerlaatste uitzending hiervan op het Paradise Beach voor dit jaar. Ik vind het een beetje treurig, ja. Ik heb zo'n beetje een raar gevoel. Ik ga het missen, denk ik, om hier regelmatig te zijn en langs te komen. Maar wat ik vooral ga missen, dat zijn de ijsjes. En dan vooral het roomijs van Misso, dat we hier kunnen proeven. Want dat is echt geweldig. En vooral dan de gezouten karamel. Ik heb die hier ontdekt en ik vind dat fantastisch. Lekker om te proeven en te smaken. Dus ik ga dat eigenlijk missen. En ik dacht dat er ondertussen wel iemand zou langs geweest zijn om mij zo'n ijsje aan te bieden. Dat is nog niet gebeurd, dus ik veronderstel dat ik straks zelf nog eens gaan proeven en gaan kopen. Ja, het zal uit mijn eigen zak moeten komen, maar het zal het laatste ijsje dan worden dat ik dit seizoen kan proeven hier. In ieder geval, ik ga het missen. Ijs van Misso. Fijne samenwerking hebben we daarmee gehad, dus ik ga er zo snel eentje achterover slaan straks. Maar mocht je dus dit weekend nog naar de dijk hier in Westende komen, naar Koning Ridderdijk, zo heet het hier, dan heb je nog voor tot zondag dus de tijd om gezellig langs te komen en dat ijs hier zelf te proeven op Joe Paradise Beach, want zondag om 10 uur s'avonds sluiten we dus onherroepelijk onze deuren. Best wel jammer natuurlijk. Dus, maar je hebt nog even de tijd, omdat ik ga gewoon een doos meenemen naar huis. Maar ik denk, als ik onderweg ben en ik thuis ben, is dat allemaal gesmolten. Dus dat zal jammer genoeg moeilijk zijn en niet lukken. Dus ga ik het straks hier gewoon zelf nog even proeven. Goed, tot 6 uur heb ik nog deze Shaggy voor jou met Hey Sexy Lady. En ik probeer nog een Donna Summer ook tussen te...

0: maar wat een fijne reacties ik binnenkrijg via de chat van allemaal mensen die mijn ijsje zouden trakteren, mochten ze hier zijn. Maar ja, daar ben ik dus nu op dat moment niet echt veel. Ik zal het zelf moeten kopen, maar geen probleem. Het is het idee dat veel waard is. Alvast bedankt daarvoor. En vanaf nu, als ik het zo zie, zal het happy hour hier ingaan op het Joe Paradise Beach. Bij de drankjes dus 2 voor de prijs van 1. Het nieuws dat blijft bij 1. Bij Julie Isabo, het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. De kampuitbater die werd opgepakt voor voyeurisme is weer vrijgelaten. De man die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren blijft aangehouden. En Kashanje Wadoma was de snelste vandaag in de Tour de France van. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van een kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
2: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
1: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. Maar dat heeft het parket dus nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was ook nog een andere wagen betrokken. De bestuurder van die wagen, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens wet is de Spaanse regering verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. En de internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Komt vooral door de extreme hitte en ook de oorlogen in het Midden-Oosten en die in Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan. De Poolse Kashanje Wadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde 3e. Nje Wadoma is nu ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag dan nog wat warmer, lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Het is bijna 5 minuten over 6 en het blijft druk onderweg. Want dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. De Antwerpse ring in de richting van Gent. Daar gaat het traag tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig verlies je daar om en bij de 40 minuten. In de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout komen 20 minuten bij. Richting Brussel dan op de E40. Tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem komen 25 minuten bij. De Brusselse binnenring, daar verlies je tussen Dilbeek en Jette een kwartier. En op de buitenring tussen Strombeek-Beveren en Jette 10 minuten. In de richting van de kust op de E40 staat file tussen Zwijnaarden en Drongen. Een kwartier komt er daarbij. En op de B401 schuif je aan tussen Ledenberg en Gent Centrum. Daar verlies je 10 minuten. Richting Antwerpen dan op de E313. Daar gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. Ook daar komen 10 minuten bij. En op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Union weer aan de haal, de grote favoriet. En zijn de meeste clubs ook klaar voor die competitiestart? Dat is eigenlijk de vraag. En dus ga ik zo meteen vragen aan Imke Courtois hoe dat eigenlijk precies allemaal in elkaar zit en wat we van het volgende seizoen mogen verwachten. Maar eerst nog een cursus Italiaans.

0: Joe Paradise Beach.
1: Ja, er is de voorbije maanden en jaren ongelooflijk veel discussie geweest of we nu beter een competitie hebben met of zonder play-offs. Vanavond wordt die competitie afgetrapt, waar de kampioen opnieuw bekend zal zijn na 34 speeldagen zonder de play-offs dus. En daarover bel ik ondertussen even met Imke Courtois. Dag Imke.
2: Hallo.
1: Ja, jij bent analiste van al wat het voetbal betreft onder andere. Verwacht jij dan ook terug een heel andere competitie dit jaar of hoe zie jij dat?
2: Ja, het is alleszins een heel andere competitie, zoals je net al zei, geen play-offs meer. Ik denk, wat kan je op voorhand erover zeggen? Misschien dat clubs minder fouten kunnen permitteren, omdat nu elk punt ertoe doet. Je hebt altijd vaak het gevoel dat clubs spelen van, ja, zolang dat we in die top 5, top 6 staan, is het goed. En dan worden die punten gehalveerd en het is eigenlijk alles opnieuw onder ons. Mm-hmm.

0: Sportief gezien kan je daar natuurlijk heel veel vraagtekens bij plaatsen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik kan zeggen dat gewoon dingen eenvoudiger zijn. Club 1 tot 4 Europees, 17, 18 degraderen en voilà. Mm. Elke wedstrijd doet ertoe. Ja. Dat is mijn gevoel nu alleszins.
1: En als ik het zo hoor of voel, dan vind jij die competitie zonder play-offs beter dan net? Of is dat een kort door de bocht?
0: Nee, als een neutrale kijker vond ik die play-offs wel leuk. Hè. Puur omwille van die spanning. Anderzijds, ja, ik zeg het, ik ben ook zelf speelster geweest. Dan vind je het gewoon maar eerlijk dat elk punt ertoe doet en niet ineens gehalveerd wordt. Dus ja, een mes aan twee kanten snijden.
1: Ja, natuurlijk. Club Brugge en Union die worden opnieuw het vaakst genoemd als de absolute topfavorieten. Zijn er nog schaduwfavorieten volgens jou? Of welke zijn dat dan?
0: Oh, het is zoals gezegd, Union, Club Brugge, natuurlijk al een heel vernieuwd Club Brugge, maar zij zijn de twee grote kandidaten. Maar je hebt toch al het gevoel, bijvoorbeeld bij Genk, daar zit gewoon te veel talent om niet aan te haken, opnieuw aan te haken, want ze moeten zich wel herpakken. Ze spelen dit jaar al geen Europees, misschien is dat ook wel niet slecht, dat je volledig kan focussen op die competitie. Hebben ook de duurste aankoop ooit voor Genk gedaan, meer dan 10 miljoen voor een spits, dus daar heb je wel het gevoel van, dat moet er gewoon dit jaar opnieuw uitkomen of zo. Ja. Anderlecht, ook daar heb je het gevoel dat er wel een nieuwe wind is met Wieter Broene, de coach. En ook Europees, hoe zij het al niet slecht. Dus misschien dat zij ook wel gewoon terug aanhaken. Dat zijn een klein beetje de verwachting, maar we zijn nog heel vroeg in de competitie. We moeten vandaag starten en er zijn nog gewoon belachelijk veel transfers die eraan komen waarschijnlijk. Dus, ja. Wat dat maakt het uit dat ik hier allemaal verkondig?
1: Ja, maar dat is nog volle bak bezig. Maar ja, ik hoor dat al graag eens op voorhand. Eén ploeg heb je niet genoemd en dat is mijn favoriete ploeg. Hoe zit het met Gent? Want daar is toch ook wel wat druk op de ketel.
0: Ja, Gent. Ik moet zeggen, dan als het op jouw ploeg is, dan heb je ze ook waarschijnlijk Europees al gezien. Die hebben wel gewonnen gisteren. Ja. Maar de week daarvoor was het wel echt dramatisch, als ik heel eerlijk mag zijn. Maar goed, een ploeg in opbouw. Dus in dat opzicht zijn we al enkele goede jongens gaan halen. Dus om jou al sinds al hoop te geven, zeker en vast.
1: Dankjewel. Maar ik hoor toch de twijfel in de stem. Zeg, er zijn heel veel nieuwe coaches. Vaak zijn het voor ons toch onbekende namen. Het zal voor veel clubs in de beginfase toch ook nog wat zoeken en tasten worden. Zijn die clubs, of al die clubs, zijn die eigenlijk wel klaar voor deze competitiestart? Want ik twijfel daar zelf een beetje over eigenlijk.
0: Mijn vraag naar u toe. Waarom zou je daarover twijfelen?
1: Ja, gewoon omdat het is toch altijd elkaar leren kennen, een beetje aftasten, nieuwe strategieën en manieren van spelen, dan denk ik ook.
0: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat gewoon ook gewoon leuk is aan het voetbal. Dat inderdaad elk seizoen opnieuw is met spelers die verschuiven en coaches die wisselen. Al vind je dat misschien net een trend die ook wel eens te doorbreken valt. Dat een ploeg niet meteen van coach moet wisselen als de dingen niet goed gaan. Dus in dat opzicht ben ik daar geen voorstander van. Je zegt het ook zelf. Mensen zoals Torp die terugkomen aan de Belgische competitie, het helpt wel altijd als een coach een Belgische competitie kent. Want daar zijn wel altijd nuances en dergelijke. Dus ja, dat zal ongetwijfeld een rol spelen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Nog één ding misschien. Wie gaan we missen en wie zijn de nieuwkomers waar we moeten naar uitkijken dit jaar?
0: Ik denk dat er opnieuw weer veel talent vertrekt. Karetsas, Stankovic, Onyedika, Tsolis, de kat bij Anderlecht. Dus dat zijn wel jongens die ik denk, je gunt het hen van harte. Jongens die verdienen om hogerop te gaan spelen. Anderzijds, qua nieuwkomers. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd vanavond, misschien wat ik deze wedstrijd ook ga doen. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar de jongen uit West Ham. Naar Potts, Freddy Potts. Geweldige naam, maar los daarvan is het gewoon ook echt een heel groot talent van 22 jaar. Een jeugdproduct van West Ham. Die, u weet, misschien vandaag al mag starten of spelen bij Club Brugge. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, oké. Okay. Goed, ik ben blij dat ik op jouw vraag ik daarnet heb kunnen antwoorden als niet-voetbalkenner. Maar
0: het was een zeer goed antwoord.
1: Ik vond dat ook. Ik was trots op mezelf eigenlijk. Dus,
0: ik ben van plan om u nog eens te contacteren als ik twijfel.
1: Doe dat vooral, maar dan graag over andere dingen dan het voetbal. Imke, heel erg bedankt om het toe te lichten voor ons. We kijken er natuurlijk naar uit, want ik volg het natuurlijk ook wel. Maar jij als analiste, ik denk dat jij er nog veel meer van gaat genieten. Ik hoop ook een geweldig voetbalseizoen.
0: Well, heel veel succes, Buffalo.
1: Dankjewel, Imke.
2: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Nog steeds al volonté.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
10: Beetje zenuwen.
9: Maar geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Ja, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dus die Ma Baker van Boney M die je net te horen hebt gekregen. Elke week als je naar het programma van Heidi luistert, dan heeft ze iedere keer dus een wegwijzer te gast. Dat is een bekend iemand die dan de hele week lang een aantal tips mag geven over een bepaald goed boek, over een goede film, over een restaurant, een plaats waar je naartoe moet gaan. Heel uiteenlopend, heel tof om al die tips te horen. We hebben die verzameld en hier en daar zenden we natuurlijk zo een paar van die tips opnieuw uit. Vandaag heb ik de tip over een podcast en dat is de tip die je krijgt van Ronnie Mossuze.
1: The man who calculated death. De man die de dood berekende. Het gaat een podcast over een journaliste, Amerikaanse journaliste, en die heeft als opdracht eigenlijk gekregen van haar stervende moeder van: ga dat verhaal over mijn vader, dus jullie grootvader, eens na, want ik wou dat ontrafelen, maar het is mij niet gelukt in mijn leven, dus dat zou ik nog graag hebben, dat jullie dat voortzetten, dat werk. En de journalist gaat met haar zussen op zoek en onderzoek naar heel de historie van hun grootvader. En dit kan ik al verklappen, het blijkt dat hun grootvader de uitvinder is van de V1-bom. Maar waarom deed hij dat en hoe is hij daartoe gekomen om bij de nazi's te gaan? Hoe zijn zij in Amerika beland? Dat is een onwaarschijnlijk verhaal.
0: Voilà, dat is de tip. De moeite waard om eens te gaan checken, lijkt mij. Joe Summer. Good times. Great music. En ondertussen werd het dan 6:30, dus hoog tijd voor het korte nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
2: Goedenavond. Morgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon. Vanaf 6:00 wordt er 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. Want te snel rijden blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Bij de flitsmarathon in april reed meer dan 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Bij de cyberaanval werden mogelijk gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. Wielrennen dan nog. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde 3e. Niewiadoma is nu ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maximaal tot 28 graden.
0: Onderweg zijn nog een aantal files waar je 10 minuten of meer verliest. De Antwerpse ring, daar begin ik. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel staat een file. Door een defect voertuig verlies je daar bijna 50 minuten. In de richting van Nederland, tussen de Kennedy-tunnel en Deurne, komt een kwartier bij. De B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum gaat te traag. Je verliest ook daar een kwartier. In de richting van de kust tussen Merelbeke en Drongen file en een kwartier verliestijd. En nog eentje in de richting van Brussel op de E40. Daar gaat door een ongeval traag tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Daar verlies je op dit moment 10 minuten al. Mocht je op een andere plaats nog in de file staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten. Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: 5.
1: We nemen een aantal Joe-hits, we nemen een mixer, we gooien dat allemaal door elkaar. En we stoppen daar ook nog een hele grote portie zon bij. Dus dat betekent dat we straks weer een zomermix voor jou hebben klaarstaan. Een heleboel Joe-hits door elkaar gemixt op de meest fantastische wijze. Maar dat is voor zo.

0: Jojo Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
1: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Jojo Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
0: Jojo Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
2: Dit is Jojo. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: En Colruy trakteert.
8: Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruy.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. Het is bijna 7:15. Ja, ik heb het al gezegd. Het is de laatste keer dat ik dit seizoen hier op het Joe Paradise Beach zit. Want zondag dan sluiten we hier voor dit seizoen onze deuren. Dus eigenlijk is nu het moment om een beetje weemoedig, een beetje verdrietig te doen. En heel veel mensen te danken. En dan vooral al die fantastische luisteraars die geluisterd hebben. Vooral ook, maar die hier ook zijn langs geweest op het Joe Paradise Beach. Dat zijn er ongelooflijk veel. Allemaal lieve, ongelooflijk leuke mensen. Heel veel foto's uitgedeeld. En dat was heel erg tof. Vooral ook de mensen voor en achter de schermen hier bij Joe. Want dat zijn er fantastisch veel. Die hebben het beste beentje en het beste van zichzelf gegeven natuurlijk. Dus ook aan hen heel veel dank liever. Mensen van het June Hotel, waar we een paar nachten hebben mogen logeren. Dat is ook fantastisch met dat super ontbijt daar. Allee, te veel om op te noemen. En wie ik vergeten ben, jullie weten. Jullie zitten in mijn hart. En ook dank aan jullie. En ik bedank iedereen met nog een fantastische zomermix. Voilà.
1: Dit is Joe Paradise Beach.
2: Good times. Great music.

0: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is jou. 7 uur 's avonds op een vrijdagavond. Dat betekent altijd bingo time. We gaan weer onze bingo kaart proberen vullen met de hits. Zometeen en Maroon 5 is er ook al bij. Eerst het nieuws van... 7 uur, dat is het, hè. Met Julie Isabo. Dag Julie.
3: Goedenavond. De politie houdt morgen een nieuwe flitsmarathon. Nog geen gegevens op het dark web na het datalek bij onder meer bol.com en een homechecking in Overijse. Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
3: Te snel rijden blijft dan ook een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens opgedoken op het dark web na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden er gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. Eén had zich voorgedaan als politieagent. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog volop op zoek naar de daders. En de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse Demi Vollering werd 2e en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt straks af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog wat warmer, lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Dankjewel, Julie. En nu weer wat minder nieuws, want er staan nog altijd 6 files in het land. 6 files van 5 minuten of langer op onze snelwegen. Ik begin met de Antwerpse ring. 22 minuten daar vertragen richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 vertraag je 20 minuten tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. En dan gaan we richting kust. Ja hoor, 2 files op de E40 tussen Aalter en Brugge. Een dik kwartier en tussen Zwijnaarden en Drongen ook 11 minuten. Allemaal welkom, hè? Hopelijk zo snel mogelijk hier op Joe Paradise Beach. En richting Brussel op de E40 ook nog tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. Daar vertraag je ook zo'n 11 minuten door een ongeval. En de Brusselse buitenring heeft er ook van 7 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Maroon 5 en This Love. En daar gaat het over. Liefde verspreiden hier aan het strand van Westende. En dat doen we met ijsjes uiteraard. Hè, want ja, de liefde gaat door de maag bij Joe. En ook via de muziek natuurlijk. En daar zit het goed mee. Straks gaan we weer bingoen. Maar ik heb eerst nog Gustavo Lima en Ballada. En eerst Bobby, Heb en Sunny. Ken je die nog? Daar gaan we nu voor gaan. Welkom.

Heerlijk, hè, deze Gustavo Lima. Ja, ja. Babbelt er maar tussendoor, jongen. Dat is geen probleem. Ballada. Het is nieuws over Michael Jackson. Michael Jackson, het is te zeggen, de film over hem natuurlijk. En we wisten al langer dat er een vervolg komt. En nu hebben ze meegedeeld dat dat eind 2027, dus eind volgend jaar, zou zijn. Of begin 28. Maar ze doelen toch op het einde van volgend jaar in de bioscoop dat hij dus gaat terechtkomen. Dus we moeten er niet al te lang op wachten. Ja, als je weet dat de eerste film $1 miljard heeft opgebracht, dan besef je wel dat ze er vaart achter willen zetten. En wie zei dat ook alweer? Don't stop till you get enough.

0: Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met morgen live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon, Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
2: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
6: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

Wat een prachtige plaat, dat zijn nieuwe album van deze Paul McCartney. Zijn stem klinkt zo breekbaar, maar daardoor des te mooier. En je moet het zeker eens beluisteren. Dit was hem met Hope of Deliverance. Ja, en vorig weekend stond Amsterdam op zijn kop. Het was niet alleen Pride, maar ook Madonna die er optrad. Samen met Kylie Minogue, speciaal voor de Pride. Het was tijdens een soort club-event daar. En morgen is het bij ons Pride-dag. En we gaan elk uur een Pride-plaat draaien bij Joe. Zelfs tot 's avonds laat. Want Joe is trots op alle kleuren, weet je wel. Hier is Madonna en Borderline.

0: daar bij jou het weekend al aan het vieren. Of nog even wat overuren kloppen. Ik blijf sowieso de beste muziek op je afsturen van aan het steentje. Simply Red maakt zich nu al op voor de sterren. Maar eerst nog even de vier files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. 23 minuten nog altijd richting de kust. Ja, het was te denken, hè. Op de E40 door een ongeval daar tussen Aalter en Brugge. En ook file rijden op diezelfde E40 richting het Zeetje. 6 minuten tussen Sint-Denijs-Westeren en Nevelen. Antwerpse ring richting Gent dan. 22 minuten erbij tussen Antwerp-Oost en de Kennedy-Tunnel. En ook richting Antwerpen vertraag je zo'n 8 minuten. Op de E17 is dat tussen Zwijnaarden en Gentbrugge.
1: Met Brecht van Meijerhagen.

0: Show Paradise Beach.
1: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Ja, je hoort het goed. 9 augustus is onze laatste dag. Dat is dus eigenlijk overmorgen. Joe Paradise Beach loopt dus op zijn einde nog 2 dagen te gaan. Maar het wordt een pracht van een weekend. Niet alleen het weer zit weer mee, maar we gaan ook feesten zaterdagavond. Dat is dus morgenavond met Aaron Bromhaert on stage. En nu nog zijn er luisteraars die vragen: hoe kan ik een ticket bemachtigen voor Aaron Lieverts? Het is zonder tickets en het is helemaal gratis. Cadeautje van ons. En wat je er ook nog bij krijgt als kers op de taart die avond, dat is onze huis-dj Jarne, die daarna de dansvloer in vuur en vlam gaat zetten. Jarne draait trouwens ook op de mainstage weldra in Rijvers, dat is volgende week. En daar heb ik ook nog wel iets over te vertellen, maar dat is voor zo meteen.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim.
11: Jongen, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Oh, yellow!
13: Joe Summer.
14: Good times. Great music.

Drijvers, ken je dat? Joe heeft met dat fantastische familiefestival in het Oost-Vlaamse Lievegem een speciale band. We maakten er al jaren radio. En nu zullen we er weer van de partij zijn met onze reporters dit keer. Die geregeld verslag gaan uitbrengen, ook op Joe. Interviews met de sterren die hier gaan optreden. De echte festivalsfeer op je radio. Beetje zoals nu eigenlijk, hè? Amy Winehouse en Rehab

France Gall niet meer onder ons. Maar er is nu ook een Nederlands icoon, ook een zangeres, overleden. Gisteren werd het duidelijk dat al op 31 juli is overleden. De enige echte Jernie Kaagman. Ze werd 79. En ze leed aan de ziekte van Parkinson. En ze was vooral bekend van de popgroep Earth and Fire natuurlijk. Ter ere van haar en alle fans en de band is dit hier Weekend, hun allergrootste hit, Earth and Fire.

0: gaan goochelen met Greatest Hits. Ik plant ze weer in je oren het komende uur met een abracadabra erbij. En ook Barry White die je luidsprekers gaat testen. Eerst gaan we naar Julie Isabeau, want zij heeft het nieuws van 8 uur. Dag Julie.
1: Goedenavond. Morgen is er een nieuwe flitsmarathon. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web verschenen na het datalek bij bol.com en nieuwe regels in de voetbalcompetitie. Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
1: Te snel rijden blijft dan ook een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Safe Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over 3 kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Landskampioen Club Brugge neemt thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
3: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk 2 keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste 4 ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste 2 die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
1: Geen play-offs en play-downs meer terug. En dat betekent ook minder wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Ja, en het is nog altijd file rijden richting de kust. Ik kan de mensen geen ongelijk geven. E40, een kwartier erbij tussen Aalter en Oostkamp. Maar verder vertraag je nergens minder en zelfs meer dan 5 minuten.

De levensgenieters maken weer de oversteek en de kust wordt nog meer de place to be dit weekend natuurlijk. Want Aaron Blommaert komt morgenavond naar Joe Paradise Beach voor een knaloptreden om 8 uur. En daarna is er ook nog een DJ-set. Dus ja, de hele avond dubbel en dik genieten hier. Ik bekijk ook al eens welke DJ's je morgen hier aan het werk zal zien en horen vooral. Zometeen eerst To Fabiola en ook deze Baya Condios. Bel je boven.

ze zit nog altijd achter zijn piano aan. Ik hoop dat dat geen symbolische uitdrukking is. Patje Crimson, hij blijft de koning van de Belgische dance. Hij gaf onlangs met een kwinkslag commentaar op de nieuwe single van Prins Emmanuel. Die is ook met dansmuziek bezig als DJ Vintrix. Maar Patje vond die drums maar minnetjes. En ja, Patje blijft de maestro natuurlijk. Daar moet je naar luisteren.

rock DJ en nog wat van alles DJ hoor, hier bij Joe, want er komen weer prachtige hitjes aan en morgen is Tess er eindelijk weer met haar Tess on the Beach. Over de middag heeft ze weer iemand te gast en morgen is dat onze ster DJ Sven Ornelis. Dat is pas een rock DJ die over zijn vakantie gaat praten. Daar zal ook wel het Barcelona woord vallen, denk ik. Morgen tussen 12 en 2 hier bij Joe. Spin Doctors in de stijgers. Eerst is er dit icoon van de soul, Aretha Franklin, en Think. Goedenavond.

0: Spin Doctors en Two Princes. Zeg, straks is er weer een nieuwe 10 om te zien op VTM. En daarin gaan we Bo Koppens mogen aanschouwen, de zoon van Staffe. En de hele familie is uit Zweden afgereisd om voor hem te supporteren. Hoe mooi is dat? Om 8:55 bij VTM. En hier bij Joe, het beste van de beste nog altijd. Harry Styles, Olivia Dean, maar Denise Williams op kop met Let's Hear It For The Boy. Gaan we dat nu even omdopen, speciaal voor die zoon van Staffe. Tot Let's Hear It For The Boy. Oké, daar gaan we.
1: Joe Paradise Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

0: Beats.
1: Zeg, morgen kan je hier 600 euro shoptegoed winnen met Collect & Go. 600, jawel, want het is een jackpot door het optreden van Aaron Blommaert die avond. Hij komt dus zeker langs morgen en speel mee aan onze Collect & Go muur. Dat is vlak naast onze studio. Je kan hem niet missen. Straks een flashback naar de zomer van 84. Bandolero en de Italo Disco heet Paris Latino. Machtige. Eerst even die gitaar erbij halen. En Michael Stipe die eindelijk aan een soloplaat werkt. 15 jaar na de breuk met R.E.M. Het zijn spannende tijden voor hem en ik ben ook heel erg benieuwd. Maar dit is tot die tijd Losing My Religion.

Ja, ik zei daarnet Italo Disco, maar eigenlijk is dit op en top Frans. Hè. Deze Bandolero die bestond uit twee broers die eigenlijk uit de punkscene kwamen. Maar ze gooiden het roer om en ze scoorden dus die One Hit Wonder. Paris Latino bij Joe. Zeg, we gaan naar Boston. Eerst nog even een blitzbezoek aan Londen tussendoor met...

was zomer 2000, de ramp met de Concorde, weet je dat nog? En die van de Koersk, dat was ook die zomer. Maar ook mooie tijden met het EK voetbal in ons land en ook de Olympische Spelen in Sydney in Australië. En we waren toen stapel op de volgende, die de hele zomer in Europa te horen was en door ons, van op onze reizen, hè, werd meegenomen. Helemaal de hitparade in.

0: Hey, goeie avond. Joe Paradise Beach gaat nog een uurtje door en iedereen komt hier samen. Het is echt prachtig om te zien met die zonsondergang. Nick Kanen komt eraan zo meteen. Krijg je na het nieuws van 9 uur. Er is Julie Isabeau. Dag Julie.
1: Goedenavond. Nog veel onduidelijkheid over de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Een opsporingsbericht voor een man die al 6 jaar vermist is en het water van de Rijn stond nog nooit zo laag. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Collega Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren wel al gekend bij de politie voor andere feiten. Nu is de oom opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie nog verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid over een man die al 6 jaar lang spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken. Maar de speurders twijfelen daar nu toch aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat meldde de autoriteit. Daar. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. Ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden.
0: Dankjewel Julie. En ja, toch nog altijd één file op de baan. En dat is er eentje op de Brusselse buitenring. 22 minuten sta je daar aan te schuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Nergens anders verlies je 5.

machtig nummer, hè. Deze Nick Kamen bij zijn plotse en veel te vroege dood. Nog een schat van een mens genoemd, hè, door Boy George onder andere. I promised myself. Queen zo op je radio met Somebody to Love. Maar eerst deze Lady Gaga. Die een beetje met haar luchtwegen in de knoop zat onlangs, maar is gelukkig.

deden ze dat toch? Ja, dat is once in a lifetime ongeveer. Hè. Queen, dat zo'n band passeert met deze Somebody to Love en een heel eigen sound. Morgen staat de dag bij Joe in het teken van de Pride. We draaien elk uur één of zelfs meerdere kleurrijke Pride-nummers. En er zijn ook de Summer Battles natuurlijk bij Evie Hansen bijvoorbeeld. Ja, die hoor je in de namiddag. Dat is dus morgen en ook zondagnamiddag. En 's morgens is Karel er voor jou vanuit Westende. Ik mag je dan weer s'avonds vergezellen. En dan ga ik natuurlijk ook een lijntje leggen naar de show van Aaron Blommaerte op Joe Paradise Beach. Wat een mooie agenda weer. Ik heb er alweer zin in. Altijd welkom natuurlijk. Dit is Alvaro Soler.

De zon weer. Aan het zakken in de zee op deze typical mail van Tina Turner. Zo fijn om de Joe-luisteraars hier allemaal gezellig te zien samentroepen op Joe Paradise Beach. En dan te denken dat we aan het laatste weekend begonnen zijn, maar geen tijd om te treuren. Binnen een week ongeveer start ons nieuwe seizoen al bij Joe. Sven en Anke die zijn al op 17 augustus weer op je radio namelijk. Zal deugd doen, hè. Brian Adams na de volgende Alex Warren en Carry You Home. Goedenavond.

0: dat zijn zo van die herinneringen. Hè. Ik kwam van mijn kamp en mijn broer zei tegen mij... Oh, er is een nieuwe nummer 1 hit van Bryan Adams uit de film Robin Hood. En dat was dus deze. Ah, sweet memories. Het laatste half uur van de dag van op Joe Paradise Beach. En het is echt van Save the Best for Last, zeg. Pink, Europe en Taylor Swift onder andere. En ook nog één file in het land. Eén file van 5 minuten of langer op onze snelwegen. Brusselse Buitering, daar is het te doen. Daar vertraag je een half uur, zeg. En dat komt door een obstakel op de weg. De file situeert zich tussen Wezenbeek Oppen en Zaventem. Joe Paradise Beach.
1: Met Brecht van Meijerhagen.

Hoe is het eigenlijk nog met de Zweedse band Europe van The Final Countdown die ik voor je heb klaarstaan? Wel, ze brengen in september hun 12e studioalbum uit. En het is hun eerste album in 10 jaar. Dat is toch wel straf, hè? Come This Madness gaat het heten. En hopelijk staat er eindelijk nog eens een grote hit op. Dat zou volgens mij de comeback van het jaar zijn, zeg. We tellen af naar Europe met Adamski. Nog zo'n zalig.

0: Straks een muzikaal eerbetoon aan een icoon, een muziekproducer die onlangs van ons is heen gegaan. Ze werd vanavond eigenlijk pas bekend. Madonna noemde hem ooit een gestoord genie en dat wil wat zeggen, hè, van de Queen of Pop. Eerst gaan we naar het zuiden met Paco Paco en Taka Taka Ta. Heerlijk nummer, maar nu toch vooral weer wat voer voor de Swifties. I knew it, nieuw bij Joe.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you. Good.

0: Show Paradise Beach.
1: Ja, er staat hier iemand bij mij. Hoe is jouw naam, alsjeblieft?
2: Ik ben Julie.
1: Dag Julie. En Julie is hier met een sjerp. Nu, ik heb overlaatst ook nog iemand op bezoek gehad met een sjerp. Maar dat was de sjerp van Miss België, want ze is een kandidaat voor Miss België. Maar jij bent geen kandidaat Miss België. Hè,
2: zeker niet.
1: Wat staat er op die sjerp? Zeg het eens.
2: Bright to be.
1: Je bent hier op je vrijgezellenfeest. Zie ik ook een beetje aan de diadeem met een vreemd object waar ik niet verder op zal ingaan. Maar je wou eigenlijk... Je had een vraag, hè. Wat wou jij doen op de radio?
2: Ik wou graag een boodschap brengen aan mijn verloofde.
1: Oh, nu smelten we allemaal. En wie is jouw verloofde?
2: Sander Verheijen.
1: Maar die ken je al lang, hè. Je hebt je mij daarnet verteld.
2: We zijn bijna 13 jaar samen.
1: Hebben jullie al kindjes ondertussen ook?
2: 2 kindjes.
1: Oh my god. Dat gaat snel.
2: Ja.
1: En niet getrouwd, al die tijd niet getrouwd.
2: Nee. Het heeft hem 12 jaar geduurd om mij ten huwelijk te vragen.
1: De snoodaard. Maar kijk, nu is het extra mooi. Hè? En dan heb je zo een bruidsmeisje, bruidsjongetje? Of?
2: Ja, mijn zoontje en mijn dochtertje.
1: Maar prachtig, prachtig. Wel kijk, hier gaan we dan. Jij mag je liefde, ik ga het een beetje stiller maken nu. Een beetje romantischer. Een beetje kaarslicht. En daar ga je.
2: Zoetje, dank u wel om er altijd voor mij te zijn en om zo'n prachtpapa te zijn voor onze kindjes. Ik zou gewoon niet meer zonder jou kunnen leven. Je bent er altijd op goede en kwade dagen, letterlijk zoals het in het blaadje staat. Maar ja, ik zie je ongelooflijk graag.
1: Oh, ik smor. Oh, de vriendinnen hebben ook traantjes. De vriendinnen hebben ook traantjes. Ik wens je heel veel succes nog. Nog eens 12 jaar. En nog eens en nog eens en nog eens erbij.
2: Dank u wel.
1: En geniet ervan, want op de dag dat jullie... Zijn jullie 12 jaar samen?
2: 28 augustus stromen we. En
1: ja?
2: Dan zijn we 13 jaar samen die dag.
1: Oh my god, 13 jaar samen.
2: 13 jaar.
1: Net die dag. En het zal prachtig weer zijn. Het is al de hele zomer zo geweest, dus dat zal ook niet eraan ontbreken. Zeg, zeer wel bedankt voor je komst. En het was een heel mooi moment op de radio. Dank je wel.
2: Dank je wel, hoor.
1: Succes nog en veel plezier.

zij die nu nog niet weten hoe dit liedje heet. Het is al laat op de avond voor u waarschijnlijk. Zeg, ik eindig deze prachtige dag op Joe Paradise Beach met een ode aan producer William Orbit, die, zo werd vanavond bekend, op 23 juli is gestorven al. Hij werkte samen met Blur, met U2, met Madonna, met wie hij het legendarische album Ray of Light maakte. Maar ik ga nog eens als eerbetoon naar zijn nummer 1 hit met All Saints. Er is Pure Shores bij Joe.

0: gaan de nacht in met Joe Party. Geniet van de Greatest Dance Hits zo meteen. Ze houden je gezelschap tot 10 uur 's morgens. Tot bij Karel Schmitz hier. Het is 10 uur 's avonds dan weer. Joe Nieuws krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Nog veel onduidelijkheid over de dodelijke kindermishandeling in Merchtem. Rusland ontkent dat het achter de drone in Leipzig zit. En er wordt weer gevoetbald. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Collega Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De oom is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie verspreidt een nieuw opsporingsbericht voor een man die al 6 jaar lang spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang vanuit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken. Maar de speurders twijfelen daar nu aan omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. Dinsdagavond werd er al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène is gezet. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge neemt het op dit moment op tegen promovendus KV Kortrijk. Het staat er na zo'n 60 minuten 1-0 voor Brugge. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maximaal tot 28 graden. Zondag nog wat warmer, lokaal tot 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika. Dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat 10.000 migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Het bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voert de Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trizolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
2: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
1: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.